0: van Greenjoys krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie. Van Greenjoys krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Kink.

0: to dust. All that I adore.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed, werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiter van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: see.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. 2 mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon en het wordt 16 tot 18 graden. Kink.

0: weekend, weekend, weekend. Het is bijna weekend, weekend, weekend. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Aan het begin van nu al een geslaagde dag, want zo meteen vanaf 9 uur gaat hij los. Eerder karton de hele dag door met de Kink Gitaarif. Top 100. Oh! Had ik al gezegd dat ik zin in heb? Ja, heb ik zin in. Ja. Tot die tijd de No-Nonsense-Show van de Nederlandse Radio. Op een dag met vooral in het binnenland flink wat buien. Ook kans op onweer. In de middag blijft het in het noordwesten en westen droog en gaat de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten blijft de kans op buien aanwezig. Vanmiddag. Zo. Even koffie. Ik verspreek met mijn stem schiet de hoogte in. Misschien was ik er nog niet klaar voor vandaag. Het is vandaag 18 à 19 graden.

meer. En dan komt het nieuwe album uit The Wow Signal van Muse. Daarvoor hoorde je nu Crying. Ik hoop dat je een beetje een goede nacht hebt gehad. If zo, dan is het best mogelijk dat je op het platteland woont. Ah, volgens onderzoek slapen mensen op het platteland per jaar 219 uur meer dan stadsbewoners. Dus als je op het platteland woont, heb je op jaarbasis 219 uur per jaar meer slaap. Dat tikt wel aan, hoor. Hey. Onder andere minder verkeer, minder herrie en vooral minder buren die om 7:30 nog besluiten een stoel over het balkon te schuiven. Ja. Mensen op de in de stad worden ook vaak wakker gehouden. Niet alleen door de lawaai, maar ook door licht. En ja, op het platteland heb je ook last van een haan die denkt, nou, mooi geweest. Dus ja, waar slaap je beter? Het kan ook zijn dat je juist wel lekker gaat hebben met je achtergrondherrie. Sommige mensen kunnen alleen maar slapen met apps aan die regengeluid laten horen, alsof je in een dakgoot woont. Maar over het algemeen is de kwaliteit, in ieder geval de kwantiteit van slapen, ik denk wel van kwaliteit, beter op het platteland. Nou.

0: En nu alvast op je radio, Youngblood, Suburban Requiem. Zometeen bij Kink, The War on Drugs, Zebrahead en ook Soundgarden.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Voordat ik hier manager werd.

0: half zeven. Kink. ANP Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er zijn veel te veel gezinswoningen in Nederland en die hebben we helemaal niet nodig. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Er moeten juist meer eenpersoonshuizen en seniorenwoningen worden gebouwd. Inwoners van de Brabantse plaats Moerdijk weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Besluiten of Moerdijk kan blijven bestaan of moet verdwijnen vanwege industrie is uitgesteld. En in het Groningse Leek is gisteren een lijnbus tegen de gevel van een kapperszaak gereden. Zoals de regionale omroep veel schade, maar niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. Kink.

0: Veenstra.
1: Pakjes op de voorbij. Zebred wil je zo meteen Playmate of the Year naar Soundgarden, The Day I Tried to Live.
2: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend. Bijna.

vind het nog steeds zo fantastisch in. Let's grab a sock, it's time to rock. En iedereen die ooit een puberjongen is geweest, of de moeder van een puberjongen wel eens, het wasgoed van de slaapkamergrond op moeten hebben, weet precies wat daarin bedoeld wordt. Play Melody hier van Zebrahead. Bijna 7:15, hallo, goedemorgen. Dus de dag van de King Gitaar heeft om 100. Die begint om 9:00. Zometeen Steelers Wheel met een War on Drugs en Under the Pressure bij King.

0: eensgezinswoningen. En er komen er ook nog een keer veel te veel bij. Hm. Nou, hoe dat zit, Ronald Remmelsaan praat je erover bij in het ANP-bulletin van 8 uur. Gelijk erachteraan. I'm a loser, baby. Meteen Loser, ook de Kink XL van The Staat, The Fire en The Ramones. Oh, The Ramones. Beck, The Staat en The Ramones komen er zo aan. Is dat lekker?
1: Ja, dat is lekker.
0: Maar weet je wat ook lekker is? Tenminste, dat denk ik. Ik denk dat jij met een suggestie komt, kan komen, die ook heel lekker is als Kinkstart. Ik ben op zoek naar een goede suggestie voor een nummer dat ik kan draaien na Beck, The Staat en The Ramones om heel medekinkend luisterend Nederland mee te verblijden op deze vroege vrijdagochtend. Welk nummer moet dat zijn? Laat het me weten. Stuur een bericht met de Kink-app voor jouw Kinkstart.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl. Get ready for the OG. All y'all bitches
6: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: 7 uur. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan.
1: Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
18: Het is bijna weekend. Het is bijna weekend. Weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend. Weekend. Het is bijna weekend. Weekend. Bijna.

0: 9 minuten over 7. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Angela is erbij. Die gaat heel goed op het liedje. Het is bijna weekend, weekend, weekend. Dat zingt ze vaak als ze aan het lesgeven is, zegt ze. En de pubers vinden het wel grappig. Ja, ik vind het nog steeds heel erg leuk. Het is bijna weekend. John is jarig, van harte John. Die viert zijn verjaardag, laat u weten, met de Gitaarrift 100. Mooiste denkbare cadeau. Vanaf 9 uur, Erik Carton de hele dag op je radio. Met de 100 beste gitaarriffs ooit gemaakt. Heb ik daar zin in? Nou, heb ik zin in. Jazeker.

0: De kinkers. Nog een paar uurtjes volhouden, dan is het weekend. Hopelijk met wat beter weer en een zonnetje. Maar goed, nog eventjes volhouden. Hoi hoi.
1: Ja, dat komt wel goed, Pieter. Dat komt wel goed. Wat voor weer wordt het eigenlijk vandaag? Af en toe zon. In het binnenland zijn er buien, mogelijk ook met onweer. En die verplaatsen zich langzaam zeker naar het zuidoosten. In de loop van de dag, kijk, wordt het in het noordwesten en westen behoorlijk zonnig. En nemen de buien af. Temperatuur in het binnenland graad of 19. Morgen begint heel zonnig. In de middag vanuit het zuidwesten bewolking met buien, 20 graden. Zondag begint met bewolking en buien. Maar in de middag wordt het juist weer droger en zonnig. Dus echt een beetje wisselvallig en ook dan weer 20 graden.
2: Je

0: goede bak energie krijg ik hiervan. The Ramones en Blitzkrieg Bob. Nou, zou het dan toch? Zelensky heeft een open brief verstuurd aan Poetin en hem daarin uitgenodigd voor directe vredesgesprekken en roept hem op om niet bang te zijn om een uitweg uit deze oorlog te kiezen. Kremlin reageerde eigenlijk meteen en zei dat Zelensky op elk moment welkom is om over een vredesakkoord te praten. Of het nou echt onderhandelingen kan, weet ik niet, maar ja, hey. Intentie is er enigszins, lijkt dan toch. En die hele discussie over DigiD, dat is op zich wel een goede ontwikkeling. Het leek er dus heel eventjes op dat Solfinity, die DigiD beheerst, dat het in Amerikaanse handen zou komen. Nou, heel veel ophef, want hallo, al onze privégegevens in Amerikaanse handen, motten we dat nou willen. Het kabinet heeft nu gezegd dat de techniek achter DigiD ook in de toekomst alleen nog maar in Europese handen mag komen. He, die Amerikaanse overname is geblokkeerd. Maar ook in de toekomst is nu gezegd, mag DigiD of Solfinity, wie dan ook, die gegevens mogen nooit Europa verlaten. Ook worden de gegevens van DigiD en mijn overheid extra versleuteld. En is er ook besloten dat de huidige eigenaar in ieder geval tot 2028 aan boord blijft.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: De keuze was weer reuze. Er kwamen heel veel berichten binnen voor de Kickstart. Ik ben uiteindelijk gegaan voor deze van Matthijs.
2: Goedemorgen Michiel, met Matthijs. Nou, ik weet wel wat ik voor de Kickstart zou willen horen. Motley Crue, Kickstart My Heart. Ah, toepasselijker kan het niet.
1: Kickstart.

0: vandaag een prachtige dag bij Kink.
1: Michiel Veenstra.
0: Nog iets meer dan anderhalf uur. Om 9 uur trappen we af met de tweede editie van de Kink Gitaarriff Top 100. De 100 beste riffs ooit gemaakt. Dus ik weet niet hoeveel luchtgitaren je voorraad hebt, maar ze moeten er vandaag allemaal heen. Erik Ton presenteert vandaag vanaf 9 uur de Kink Gitaarriff Top 100. Dit.

0: Die begint dus om 9 uur. Erik doet het de hele dag solo. En normaal gesproken zit Erik van 9 tot 12. Dan van 12 tot 3 Isabel. En van 3 tot 6 op de vrijdag Jim. Maar ja, Erik is dé gitaarman. Hij is volgens mij de enige binnen King die een gitaar kan spelen. Dus hij kan er ook iets bijna wetenschappelijks onderbouwds over zeggen. Dus hij doet die hele lijst. Maar dat betekent niet dat Isabel en Jim vandaag gewoon met willekeurig welke vinger in willekeurig welk neus gaat zitten. Die doen vanavond de uren waar normaal gesproken vrijdag Corvée zit. Waar ik normaal gesproken samen met Erik de vrijdagavond doe. Dat betekent dus tussen 9 en ik denk 5:30, iets na 5:30. De gitaar heeft top 100. Gevolgd door vanaf ongeveer 5:30 tot 9:00 vanavond. Als duo dus op de radio. Jim Voorwald en Isabel Brinkman. Vind ik dit leuk? Oh ja, zeker. Dat vind ik heel leuk. Zometeen bij Kink. The Hunt Is Youth komt eraan, ook The Cure en het aanpeperend van 7:30. Kink.
1: Vandaag zetten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Vandaag de hele dag op Kink. De Kink Gitaarriff Top 100.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
9: Boost yourself.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Half 8. Kink. AMP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De beruchte pornosite Motherless, die in Nederland wordt gehost, heeft zelf kinderporno gedeeld. Volgens de NOS hebben medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik geüpload. Justitie doet al onderzoek naar de site. Er is in ons land een groot woningtekort, maar er zijn juist te veel huizen van een bepaald type, eensgezinswoningen. Daarvan zijn er dubbel zoveel als er gezinnen zijn, zeggen economen van ABN AMRO.

En de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk schrapt het idee om straten te noemen naar Arabische wadi's, drooggevallen rivieren. Inwoners vonden ze niet passen bij Bleiswijk. Nu gaan de straten onder andere Trekschuit en Praamplantsoen heten. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. King.

Forget Me. Nou, zolang je zulke goede liedjes maakt, dan is dat niet in de orde, hond of joef. Ik zei net dat de gitaar heeft gewonnen vanaf 9 uur. En dat Isabel en Jim, ondanks het feit dat zij dan vandaag geen eigen uitzending hebben, niet de hele dag in hun neus zitten met hun vingers. Daarom vraagt Ty, zit jij er wel de hele dag met je neus in je vingers als je corvée een keer niet doet? Want ik doe corvée vanavond niet. Nou, misschien stop ik mijn vingers van mijn neus. Ik kijk wel eventjes. Zoveel opties, hè? 8:08 op de vrijdagochtend, over ongeveer een half uur, een kakelverse Kink op de Week met Wouter Monde. De Wodan Boys hebben vannacht een nieuwe single gedropt. Die je trouwens gisteravond op kunnen horen al bij de avondshow van Kink. Nog voor release was al de nieuwe single bij ons op de radio. Blindsided heet die. Ik denk dat het de beste Wodan Boys is die ze ooit hebben gemaakt. Ja, ik ga hem zo meteen voor je draaien. Misschien ook met een woord recensie eraan vastpakken. Kijken wat jij ervan vindt. Nou, dat zo meteen. Blindsided dus van de Wodan Boys sowieso meteen. En extra leuk als je nu of straks in de auto zit. Dan ben je de chauffeur. Maar dan kun je ineens, dankzij de Ik Was Vandaag Je Oud, die je over 4 minuten van me krijgt, daar een heel mooi nieuw romantisch beeld bij krijgen. Gewoon puur bij jouw functie en dat woord. Ik Was Vandaag Je Oud. Hoor je nou Ugly Kid Joe en Everything About You? We'll

0: Shave and a haircut, two bits. Everything About You, Ugly Kid Joe. Zometeen bij Kink. En met zometeen bedoel ik over, nou, anderhalf minuut ongeveer, Gorillaz. En dus ook de nieuwe Vodan Boys. Maar nu, het is 7:44. Vind ik goed. Hoog tijd voor
1: Ik Was Vandaag Jaar Oud.
0: Elke dag rond 15:15 word je net even een stukje slimmer wakker als je luistert naar Kink dan dat je de avond ervoor ging slapen. Dankzij een ontdekking onder de noemer Ik Was Vandaag Jaar Oud. Ik was vandaag jaar oud. Hallo, mijn naam is Michiel. Ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam dat als ik een auto bestuur, dat ik eigenlijk zo'n mannetje ben die je wel eens ziet in die oude films, die kolen op het vuur gooit om de stoomlocomotief dwars door de prairie te laten rijden. Tjokke, tjokke, tjokke, tjokke, foe, foe. En dan die kolen, prachtig romantisch beeld, hard werken. Hoe dan? Nou, ik las dit in een of andere WhatsApp-kanaal met stomme feitjes, maar ik vond het een hele mooie. Het woord chauffeur, want dat ben je als je een auto bestuurt, komt uit het Frans en betekent letterlijk stoker. Het woord chaud is heet, warm in het Frans. En ja, chauffeur, dan maak je het warm. Kan dat? Nou, aan het eind van de 19e eeuw, de allereerste auto's werden, net als de locomotieven destijds, aangedreven door stoommotoren. Er moest dus iemand in de auto zijn die af en toe kolen op het vuur gooide om de motor op te stoken. Die persoon werd een stoker, oftewel chauffeur, genoemd. Ja, en toen de voertuigen langzaam overgingen op brandstofmotoren zoals benzine, bleef de term voor de persoon die het voertuig bediende en bestuurde toch hangen. En ben je dus nog steeds, ook al komt er geen houtskool meer aan te pas, een stoker. Een chauffeur.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Mooi, hè? Zit je dan achter je stuur? Fokken, fokken,

0: gevaarlijke van Clint Eastwood is nog altijd in mijn hoofd dat het jarenlang is het in een vriendengroep de traditie geweest om daar heel slechte grappen bij te maken. Dus kijk, Clint Eastwood is dan die befaamde cowboy, even plat slaan. Het zit laag bij de grond, kan heel goed schieten. Clint Eastwood, kregen we dat idee. En daar kun je heel lang mee doorgaan. Ga ik nu niet doen. Het kan heel goed schieten en geeft cadeautjes op 5 december. Ja, dank u. Even heel wat anders. Ik was 2-3 weken geleden samen met collega Jim in het Burgerweeshuis in Deventer. En daar traden Wodan Boys op. Dat was ook de reden. We waren niet toevallig. Nou, kijk, daar joh, de Wodan Boys. Nee, de Wodan Boys stonden daar. Dus wij dachten, daar gaan we heen. Topavond gehad. Echt een te gekke avond. Met heel veel liedjes die we wel kenden. En eentje die we nog niet kenden.
1: Recensie.
0: En die is vandaag uitgekomen. De nieuwe single van Wodan Boys is denk ik misschien wel het beste. Denk ik misschien wel het beste wat ze ooit hebben gemaakt. Hij heet Blindsided. Ik ga hem nu aan je laten horen. En ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. En daarvoor wil ik het aloude één woord recensie malletje er even weer bij pakken. Leuk, je kunt natuurlijk een heel epistel schrijven wat je ervan vindt. Maar we moeten door, hè? Dus hou het kort. Omschrijf met de Kingcap in één woord wat jij vindt van de nieuwe Wodan Boys. Dit is Blindsided.
1: De één woord recensie.

0: excited.
1: De één woord recensie.
2: En wat vinden wij er dan van? Ja! Stuurt naar DAF. Edwin komt met Rammer Kika. Door Mark. Natasja zegt U2-achtig. Jan-Willem vindt het meuk. Annegien komt met Oasis. Dat hoor ik ook wel heel erg in. Ja, ja, ja. Gitaarsolo intro met heel veel uitroeptekens. Dat lijkt me positief iets. Dat stuurt Jasper. Te slap komt ook binnen. Oké. Okay. Anders zie ik ook binnenkomen. Nog meer één woord recensies. Refresh. Scone. Lekker. Maar dan op zijn Haags. Keurig. Lego blokje. En oké. Okay. We gaan dit vaker draaien. Dat weet ik wel zeker. Maar ik denk dat er nog een paar minuten nog een beetje warmer aan het idee. Maar geloof me, blindsided, Vodan Boys. Oh, er komt weer even refresh. Weer een paar nieuwe binnen. Ook weer Oasis. Martijn, dus geen één woord recensie, maar oké, prima. Vond ik eind april in Paard ook al lekker. Nieuw nummer van The Wodasis. Want Oasis 5 nummer. Ja, er zit echt een Brits laagje om wat ik ook nog niet helemaal thuis heb. Oké. Okay. Tot zover de één woord recensie. Zo, klaar. Goedemorgen, Wouter.
3: Hey, goedemorgen.
2: Druk muziekje.
3: Ja. Ik zat net te denken, wat is dit voor muziekje?
2: Het is het één woord recensie muziekje.
3: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Druk.
2: Druk, ja.
3: Dat is de één woord recensie ervan.
2: En van de nieuwe Vodan Boys?
3: Ja, lekker.
2: Lekker.
3: Daar ga ik in mee, zeker.
2: Ja, ja, lekker. Ja, ja. Wilco stuurt nog XL. Dat horen we maandagochtend 7:45. Het is bijna tijd voor de ANP-bulletin van 8:00. Daarna The Police, Arctic Monkeys en Kinkel de Week met Wouter Monden. En Wouter, waar gaat het eigenlijk over?
3: Het heeft iets te maken met social media.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Renault.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga
0: naar douche.kroon.nl.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.
14: King. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Pink Gitaarriff Top 100. Mensen hebben daar zin in. Mensen? Wie zijn die mensen dan? Nou, ik zal eens even kijken, want er kwamen in de loop van de ochtend al behoorlijk wat berichten binnen. Even kijken hoor. Martijn die stuurt: ik heb zo'n zin in die Gitaarriff Top 100. Jan, die heeft het laatste dag voor zijn vakantie. Kijkt ernaar uit om lekker King Sax Knoeper aan te zitten met de Gitaarriff Top 100. En ik had ook nog ergens... Oh ja, maar John is jarig. Die viert zijn verjaardag mee. En... kijken. Oh ja, Gaby. Mannen, feestuur Gaby. Ik werk normaal gesproken op vrijdag op kantoor zonder kink. Maar vandaag een keertje thuis de hele dag kink. Wat een genot. En inderdaad met de Gitaarriff Top 100. De 100 beste riffs ooit gemaakt. Erik Ton is er meteen vanaf 9 uur de hele dag op je radio. Met die allerbeste gitaren. Mocht je echt een hekel hebben aan verrassingen en echt gewoon, nou ja, van tevoren willen weten, ik wil precies weten welke tube ben, anders hoeft het mij helemaal niet meer. De lijst staat inmiddels in de Kink-app en op kink.nl. Dus je kunt de lijst vast bekijken, mocht je daar psychische nood aan hebben. Wouter Monde, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het met u dan?
1: Nou, best wel goed.
0: Best wel goed.
1: Ja. Ja, ik heb al 6 weken lang last van mijn heup. Een beetje overbelast na de Marathon van Londen. Dus nu, als ik ga zitten of ik moet opstaan, dan moet ik bij alles als een oude man steeds zeggen: auw, auw, auw. Het is heel vervelend.
0: Ik dacht dat de bureaustoel kraakt, maar je was het gewoon zelf.
1: Nee, dat is mijn lijf.
0: Ah, okay.
1: Die bureaustoel is prima, daar is niks mis mee.
2: Kink op de week.
1: Oh, wat een verrassing. Oké.
0: Okay. Nog een keer. Nee, nog een keer. Nee, joh, ben gedaan. Nee, sorry.
1: Ik sta totaal niet op te letten.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Ik doe even mijn leesbril op.
0: Maar ik ben, wacht. Ik ben te vroeg.
1: Ja.
0: Het is 9:08.
1: Ja, we hebben nog 5 minuten voordat het 10:08 is.
0: Ja, ik ben normaal altijd te laat, maar te vroeg. Dat is geen optie natuurlijk, hè. Wacht, klein momentje.
1: De koffie? Oké. Okay.
0: God, stom, hè?
1: Ja.
0: Ik kom te vroeg.
1: Kom er mooi uit, ik moet de klikker nog buiten zetten.
0: Oh, fijn. Is staat de groene wel weer terug? Achter het,
1: ja.
0: Kijk maar zo. Ging je nou vanavond met vrienden uit eten of was je er gewoon thuis?
1: Nee, die kunnen niet. Die zijn ziek. Even kijken wat ik doe. De film of zo.
0: Ja, als ik me even...

0: dat komt wel goed. Anders stoppen we het in de vriezer.
1: Ja, maar er staan al 13 van die bakjes in de vriezer. Uiteindelijk gaan ze nooit mee. Oh.
2: Kink op de week.
0: Doe niks op X. Maak jouw leven en dat van anderen leuker en doe gewoon niks op X. Kijk, vroeger toen X nog Twitter heette, was het als Jomanda op een verjaardag. Hè? Gewoon een gezellig en sociaal medium. En ook wel logo leken ze op elkaar. Twitter had een blauw vogeltje en Jomanda droeg een blauwe jurk als ze zweefde. En bij evenementen als het Songfestival of het WK stond het er vol geweldige grappen. Zelfs Prinsjesdag werd leuk om naar te kijken. Want nog voor Willem-Alexander naar het einde van een zin was gehakkeld, was iedereen op Twitter al op hem aan het inhakken. Maar ja, toen kwamen er steeds meer anoniempjes. Van die lafbekken zonder profielfoto, met een nepnaam vol cijfers, vlaggen en emojis. En de grappen maakten plaats voor een combinatie van spelfouten en scheldpartijen. Alsof elk account werd gerund door een dyslectische oncoloog. Het platform werd steeds populairder onder mensen die denken dat vrijheid van meningsuiting inhoudt dat je zonder enige consequentie de meest racistische, seksistische en xenofobe bagger mag spuien. Een van die mensen is Elon Musk. Hij kocht de boel op in 2022, stopte maatregelen om het er nog een beetje fatsoenlijk te houden en stelde daarna het algoritme zo in dat je vooral berichten ziet die je boos maken. Want dan blijf je langer online en dan verdient hij meer geld aan je. Heel veel mensen vertrokken, maar er bleven ook heel veel mensen hangen. Want, zeggen ze, op X hoor je nieuws als eerste. En dat klopt, want er zitten heel veel journalisten en nieuwsmakers en politici, dus je hoort nieuws heel snel. En je hoort ook heel snel alle haatdragende reacties daarop. En je ziet hoe snel trieste toetsenbordridders onder het motto van het gesprek aangaan, mensen uitschelden en bedreigen met IJ. Als jij je nieuws en hoe mensen daarop reageren van X haalt, dan geloof je al snel dat die scheldende, hatende en dreigende meute representatief is voor heel Nederland. Het overgrote deel van de Nederlanders scheldt niet, haat niet, dreigt niet. Het overgrote deel van de Nederlanders zit niet eens op X. En toch blijven politici, journalisten en nieuwsmakers er wel op zitten. Alsof hun mobieltjes last hebben van het Stockholm-syndroom. Topambtenaren adviseren de overheid om van X af te gaan, omdat X actief desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteert en daarmee Nederlandse en Europese wetten overtreedt. Maar zolang mensen X blijven gebruiken, blijven anderen denken dat het een relevant en representatief medium is. Maar dat is het niet. Net zoals Jomanda dat ook niet is. Dus hou op met jezelf wijsmaken dat je op X moet blijven. Je moet niks en je mist niks zonder X. Dus delete je account en doe niks op X.
2: Kink. Kink op de week.
1: Wordt er een beetje weemoedig van wel.
0: Ja, vroeger was het er heel leuk. Was het heel gezellig.
1: Ja, ik heb een jaar of twee geleden mijn account echt volledig keihard gedelete.
0: Ja.
1: Ook nog eens een keer spijt. Was het niet te rigoureus, maar ja. Ik heb zoveel lol en profijt en vriendschappen overgehouden aan de leuke jaren van Twitter.
0: Absoluut, absoluut.
1: En het is ook nooit. Die heeft nu wel Threads van Instagram of van Meta. Maar dat is ook qua algoritme best wel giftig hoor.
0: Threads laat je inderdaad ook. Ik zie alleen maar dingen waar ik het helemaal niet mee eens ben.
1: Ja, dus dan ga je op reageren.
0: En andersom. En je hebt Blue Sky. Dat is wel een beetje de ja. Lol. Maar is weer te klein. Dan heb je Facebook. Nou ja, dat is leuk voor mensen.
1: Nee, dat is nooit leuk.
0: Op een iPad.
1: Nee, ja. Gewoon jammer. Het moest wel echt prachtig. Jomanda op verjaardag een sociaal medium noemen is wel echt... ja, godverdomme.
0: Goed, dankjewel. Hoor, ik heb gisteren ook gegoogeld met wat doet ze eigenlijk tegenwoordig.
1: En leeft ze eigenlijk nog, Jomanda?
0: Ja. Ze zit in Canada en leeft daar een teruggetrokken bestaan nadat ze alle hoon over zich heen kreeg. Omdat ze Sylvia Millicom destijds had geadviseerd om gewoon kanker te bestrijden met kruidenthee. Dus zo onschuldig is ze nou ook weer niet. Maar goed.
1: Dat was ik even vergeten.
0: Ja.
1: Zo. Wouter Monden. Elke vraag op de radio.
0: Gezellige afslag nog.
1: Nee, kun je toch afvragen. Wat doet Wouter? Wat doet je man daar ineens? Wat doe jij eigenlijk verder?
0: Dit weekend heb ik vrij. Ik sta volgende week in de Knockout Comedy Club in Utrecht. Doe ik nog wat showtjes en dan houd het op. Dat is wel heel tof. Dat heb ik nog niet verteld. Maar in juli doe ik in het comedyhuis in Utrecht, onze comedyclub, gaan we een soort pubquiz, maar dan met comedy doen.
1: Oh.
0: Over het nieuws van dit jaar. Dat wordt heel erg leuk.
1: Waar vinden we informatie?
0: Ga ik op mijn Insta delen.
1: Leuk, op social media.
0: En ik maak een X-accountje aan, dan kan je daar ook
1: zien. Ja. Shout-out nog naar Dennis, die herkende het muziekje... als wat we net hadden toen we pauze hadden. Ja. Bert en Annie's Tijgerjacht, helemaal goed. Helemaal goed.

0: rood lampje betekent microfoon aan, Erik.
1: Oh, hallo.
0: Nou, dat wordt een lange dag.
1: Ja, goed. Even de boel moeten... Wat hoor ik allemaal?
0: De Karin Kroos.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Kun je me... Want kijk, de reden... Hé, hey, Erik, goedemorgen!
1: Hi.
0: De reden dat jij de gitaar heeft op 100 zometeen presenteert in je eentje... is omdat...

0: Maar daar komt hij, hè? Daar komt hij. Ja, dit?
1: Ja, het is niet helemaal hetzelfde.
0: Nee, maar wat doe jij? Jij zingt gelijk.
1: Ik zong... Hoe ver je gaat.
0: Ja, oftewel, jij verwees heel eventjes naar...
1: Nou ja.
0: Omarm van Bluff. En ik denk, ja, ik hoor het wel. Maar ik hoor ook dat het anders is. Maar nee, toch,
1: het is hoger. Het is hetzelfde.
0: Dat is het hele ding.
1: Het is min of meer hetzelfde akkoordje. Het is hetzelfde beginnetje. Maar er beginnen 10.000, 100.000, miljoen, miljard nummers op dezelfde manier. Maar het is wel grappig dat het... daarom kon ik hem ook niet zo makkelijk erop zingen. Omdat het namelijk een heel stuk hoger is. Die aansteller. Die kan dat wel. Ik kan dat niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed.
1: Zeker niet op deze tijd van de dag.
0: Dat. En daarna grapt hij ook nog dat... Dat was Wouter. Mm. Hoeveel wilde je inleggen als Erik Omarm van Bluff inzet als nummer 1?
2: Ik zei vooral, wat moet ik je geven om deze in te starten als nummer 1 van de gitaarriffs dadelijk?
1: Ja, dan had hij het over omarmen van Bluff.
0: Ja, dat snap ik. Dus, we kunnen wel voor de gein even kijken hoe zulks zou klinken. Dus dan pak ik gewoon eventjes even dit erbij.
3: King Gitaarriff Top 100.
1: Ja, inderdaad jongens, het is ongelooflijk. Vorig jaar was het Master of Puppets natuurlijk heel logisch. Ook vanwege het feit dat in Stranger Things Master of Puppets vertegenwoordigd was. Maar het blijft natuurlijk een van de aller lekkerste gitaren ooit gemaakt. Maar we hebben een nieuwe nummer 1. Het is ongelooflijk. Hij is ook nog eens een keer van Nederlandse bodem. Sterker nog, van Zeeuwse bodem uit de klei getrokken. Een van de allerbeste gitaren ever. Dank je wel voor het stemmen. Ik ga hem ook niet aankondigen. Je moet maar gewoon luisteren. Dan voel je in je flikker dat dit de allerbeste gitaar is die ooit is gemaakt.
3: Nummer 1.
1: Ik vind het kut, hoor. Even, ik vind het dus een fucking mooi liedje.
0: Dat wel zeker.
1: Ik vind het echt een fucking mooi liedje. Maar goed, nou, ik denk niet dat het zo gaat zijn straks aan het einde van de dag. Maar er komen er wel een paar mooie langs.
3: Vandaag zetten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Vandaag de hele dag op Kink. De Kink gitaarriff top 100.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kink.
5: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
5: Echt serieus?
11: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
15: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar

0: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. 8:30. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het risico bestaat dat veel gezinswoningen leeg komen te staan. Er worden nog steeds huizen voor deze groep gebouwd, terwijl er al genoeg zijn. Er moeten juist meer huizen voor alleenstaanden en senioren komen, meldt de ABN AMRO. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad. De jongen was op een stilstaande trein gaan staan en kreeg een elektrische schok. Hij ligt volgens het parool in kritieke toestand in het ziekenhuis. En voor Oranje kan het WK-avontuur nu echt beginnen. De selectie is vannacht geland in New York. Daar speelt Nederland maandag nog 1 oefenpotje tegen Oezbekistan. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. Kink.

Lambert Thieves, Hit Evolution. Hoor je natuurlijk bij Kinkelton op de Rock Radio. Nog 20 minuten, dan gaat het beginnen. En dan begint het. De Kink Gitaar heeft top 100. Tweede editie, de 100 beste gitaren ooit gemaakt. Erik Kortom draait ze de hele dag voor je. En je kunt de lijst nu alvast vinden op kink.nl en in de Kink-app. Ook zometeen het verhaal achter een van de grootste hits van Fall Out Boy in Veenza verteld. Sam Fender hoor je zometeen Nirvana en nu Kings of Leon. Hallo fans.

0: schuif je erin bij Kink en rein me in. Neggie voor Neggie. Bijna tijd voor de Kink-gitarist op 100. Maar eerst nog het verhaal achter een Kink-klassieker in Veenstra verteld. Vandaag omdat Pete Wentz jarig is. En Pete Wentz is slechts de bassist, maar eigenlijk gewoon de leider van Fall Out Boy. Vandaag is hij 47.
1: Veenstra verteld.
0: Fall Out Boy heeft er wel een handje van, hoor. Heel lange songtitels. The World's Not Waiting for Five Tired Boys in a Broken Down Van. Of I Slept With Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me. Of Our Lawyer Made Us Change the Name of This Song So You Wouldn't Get Sued. Lange, lange titels. En op een gegeven moment kwam het verzoek van de plaatsmaatschappij: mag het alsjeblieft een keer wat korter? Zou dat kunnen? Nou, de grap is dat de band net bezig was met een nummer over vluchtige liefdes. Over relaties die niks voorstellen. Over een koppel dat totaal geen romantiek meer volgt, maar bij elkaar blijft voor oppervlakkige, vrijblijvende, amoureuze escapades, laat ik het netjes uitdrukken. En de vluchtigheid van hun relatie kan je heel mooi vatten, vond de band ineens, als je het richting sms-taal gooit. Dat is ook vluchtig en snel. Dus, thanks for the memories. Als je daar alle klinkers weglaat, wat in eerste instantie een reactie was op dat verzoek van de platenmaatschappij: jongens, de titels moeten kort. Prima, dan halen we de klinkers wel weg. Bleek ineens heel mooi te passen bij het thema van het nummer. Vluchtig, snel. Weinig verdieping. Een vuistdikke roman versus een sms-berichtje. Hé, hey, ja, doe ik zo ook zo. Alleen maar wat medeklinkers. Een verzoek van de platenmaatschappij, een grappige reactie en uiteindelijk een meer dan dekkende titel voor een nummer over een vluchtige relatie. Thanks for the memories. Maar dan wel zonder de klinkers.

0: Pep, hoe lang doe ik dit werk nu?
1: Weet ik niet.
0: 25 jaar?
1: Oh joh.
0: Ja. En hoe meen ik deze plaat moet afkondigen? Hop!
1: Hop.
0: Jongen.
1: Ja.
0: Volop.
1: Het wordt niet echt veel beter, hè?
0: Het wordt
1: niet wel beter.
0: Misschien moet ik me gewoon stoppen ook. Gewoon klaar.
1: Nee, ben je gek? Nee, joh.
0: Nou, ik
1: heb nog een plan, maar daar gaan we het dan wel eens over.
0: Dat is goed. Maar voor vandaag stop ik ermee.
1: Oké, dat is goed. Ja, maar ik wil zeggen, anders ben ik hier wel erg betijds. Nee, zometeen gaan we het leuks doen.
0: Ja!
1: Blijf je wel een beetje in de buurt, want ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt.
0: Ik kom je af en toe wat koffie brengen, een aai over je bol geven. En ik denk meerdere keren per dag mijn hoofd om de hoek van de deur steken, duim omhoog en zeggen: lekker!
1: Lekker! Ja, want wat gaan we doen zometeen? We gaan zometeen 100 plaatjes draaien. Nou, dat is op zich niet zo raar, want dat doen we op deze zender, maar dan wel in een fantastische volgorde met een ongelooflijk mooi thema. De gitaarriff top 100.
2: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Oranjefans op.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders ga ik je mis.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eetje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Er liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Er zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten.

0: Kiff Top 100.
1: En ik hoor van alle kanten, ja, ja, ja, ja, ja, ik ben er klaar voor. Het is de hoogste tijd, de allerhoogste tijd voor misschien wel, ja, we hebben natuurlijk de hoogmeesters, de King 1500, maar deze mag er ook zijn, de 100 allerbeste gitaarriffs ooit gemaakt. En wat is dat nou, een gitaarriff? Ja, daar kan je heel technisch over gaan zitten lullen, maar het is eigenlijk gewoon een gevoel. Het is iets wat je raakt, wat als je het hoort, dat je denkt, ja, ja, ga door, ga door, ga door. Waar een heel nummer op gebaseerd kan zijn, wat een heel klein stukje kan zijn in een liedje. Iets wat je raakt, maar wat in ieder geval van een gitaar afkomstig is. De 100 allerbeste gitaris de hele dag door. Ik zit hier met koffie, thee, limonade, bier, bakken, chips, weet ik wel, popcorn. Om jou de hele dag door die fantastische lijst heen te leiden. Zometeen op nummer 99, een van mijn favorieten, staat dus heel laag. Maar mag de pret niet drukken. En dan heb ik het over Purple Haze en Jimi Hendrix. Maar eerst de nummer 100 natuurlijk. Guns N' Roses, You Could Be Mine.
0: De

0: nummer 99 was voor Jimi Hendrix en Purple Haze.
1: Kink Gitaarriff Top 100.
0: Nou, ik zei net al een beetje zo tussen neus en lippen door. Een van mijn favoriete gitaristen was dus Purple Haze. Waarom? Omdat... Kijk, dan moeten we eigenlijk even terug naar de definitie van een gitaarriff. Eigenlijk is een gitaarriff een losse verzameling noten die bij elkaar een lekker loopje maken. Dat is eigenlijk wat het is. Maar omdat we een gitaarriff top 100 maken, er zijn natuurlijk gitaristen en bands die zich absoluut alleen maar van riffs bedienen. Rage Against the Machine is bijvoorbeeld zo'n band die heel veel... Tom Morello is wat mij betreft een van de riffmasters. Want die maakt gitaarriffs waar een heel nummer op draait, een heel nummer op gestoeld is. Maar je zal in de top 100 die we de hele dag gaan doen, zul je ook een aantal akkoordenprogressies, bijvoorbeeld hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld Sweet Home Alabama. Dat is in principe niet echt een gitaarriff, maar een akkoordenprogressie die opgebroken is. Nou, dat noemen wij het voor het gemak gewoon ook een gitaarriff, gewoon omdat het lekker is. Eigenlijk is het één grote ode aan de gitaar. 100 nummers lang. En daar staat van alles in. Jimi Hendrix ga je ongetwijfeld nog een paar keer tegenkomen. Je krijgt straks onder andere ook nog ZZ Top en Muse. Maar eerst op nummer 98, Rearview Mirror. Dit is Pearl Jam.

0: beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 97.

0: twee dingen nodig. Kink en je luchtgitaar. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 96.

signature riff, dit, wat mij betreft. ZZ Top, Sharp Dress Man, Gimme All Your Lovin'. Was eigenlijk een beetje dezelfde riff, maar dat maakt niet uit. Hij blijft ontzettend fijn. Sharp Dress Man van ZZ Top, daarvoor Cryogen van Muse. Gloedje nieuw dus, maar wel een mooie notering in de Kink gitaarriff top 100. Deze staat op 95, dit is Bush en Glycerine.

0: Misschien wel een van de meest ingetogen riffgedreven liedjes in de King Riff. Gitaarriff op 100 jaar, de Glycerine van Bush. Zometeen gewoon verder met die lijst. We zijn nog maar net begonnen en krijgen zometeen al een paar enorme kletsers voor je hartstens. Onder andere Van Halen, Foo Fighters en Queens of the Stone Age. Oh man. King.
1: Vandaag zetten wij King weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De Gitaarriff.

0: beste gitaar heeft ooit. Samengesteld door jou. Vandaag de hele dag op Kink. De Kink Gitaarlift Top 100.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar... en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto-telex-inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Drift op 100.
1: Met zometeen twee grootheden hoor. Chuck Berry en The Queens of the Stone Age.
2: Nummer 94.

0: En zo kondig je hem af dan. Goddamn Chuck Berry.
1: King Gitaarriff Top 100.
0: Ja, toch even een leuk verhaal over Chuck Berry. Gewoon even wat niks met gitaarriff te maken heeft. Chuck Berry en Jerry Lee Lewis hebben ooit samen op een podium gestaan. Tenminste, niet samen tegelijkertijd. Maar die deden een rock'n'roll review, volgens mij in New York. En daar was een beetje strijd, want Chuck Berry was ouder dan Jerry Lee Lewis. Wie er mocht beginnen en wie er moest afsluiten. En zoals je weet, als je afsluit, dan maak je een grotere indruk. Nou, er werd een beetje omgetost. Managers gingen met elkaar in gevecht. En uiteindelijk werd er besloten dat Jerry Lee Lewis moest beginnen. En daar was hij daar, die baalde die van, dat Chuck Berry mocht afsluiten. Dat vond hij gewoon kut. Maar zoals je weet, Jerry Lewis was een pianist. En die vleugel die werd op het podium gezet en die band. En Jerry Lewis speelt een kwartiertje. En ziet dat Chuck Berry in de coulissen op hem staat te wachten. Chuck Berry haalt in het laatste nummer, Great Balls of Fire, haalt hij een flesje aanstekerbenzine uit zijn zak. Spuit dat over zijn vleugel heen. Steekt die vleugel in de fik. Loopt richting de coulissen naar Chuck Berry en zegt: zo, en nou jij. Goed, over rock'n'roll gesproken. Ja, rock'n'roll, gitaarriffs hebben natuurlijk alles met rock'n'roll te maken. En zoals ik straks al zei, we hebben het niet per se over gitaarriffs die helemaal pure riffs zijn. We rekken het begrip een beetje op vanuit het gewoon hele goede gitaarsongs die echt gitaargedreven zijn, ook in deze lijst voorkomen. Zoals deze onder andere, de nummer 2 van de Kink 1500. The Pretender, dit zijn de Foo Fighters.

0: beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 91.

Bianca en... God, had ik het net bekeken. Bianca en Henk, die zeggen allebei dat ze zo ongelooflijk blij worden van deze lijst. Nu al, terwijl we nog maar net begonnen zijn. Nou, dan zeg ik, the best is yet to come. Want we gaan helemaal naar beneden naar de nummer 1 van deze editie. Je hoorde The Bitter End van Placebo, daarvoor Van Halen en Eruption. Over goed gitaarwerk gesproken. God damn. Slow Hand. Ja, zo, dat was zijn bijnaam. Waarom? Omdat Eric Clapton zo prachtig mooi kon benden. Geïnspireerd door de blues. Een Engelsman geïnspireerd door de blues natuurlijk. Die kon de dingen op die Stratocaster die andere mensen niet konden. Hij kon zingen, hij kon vertellen en hij kon je raken. En hij kon er ook mee snuiven blijkbaar. Want dit is cocaine, Eric Clapton.

0: Zometeen ga ik natuurlijk gewoon verder met die lijst. En let op, ik noem even een paar namen. Zo even uit de linkerneusgat. Led Zeppelin, Metallica, Biffy Clyro en de Red Hot Chili Peppers. Tot zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: mooiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. En de Amerikaanse Top Gun-acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Een motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Gitarif Top 100. Erik Kortom.
13: Met zometeen Iron Maiden, maar eerst Alice in Chains.
11: Kink.
14: Nummer 88.

0: Sorry, daar krijg ik altijd een beetje neiging. Op nummer 87, Iron Maiden en Fear of the Dark.
1: Kink, gitaarriff tot 100.
0: Want daar luister je naar de hele dag. Mag ik je hopelijk heel blij maken met een gitaarriff top 100. Oftewel, 100 nummers waarin de gitaar de absolute hoofdrol speelt. Nou, dan krijg je natuurlijk alleen maar hele grote grootheden voor je donder. Zoals daar straks onder andere Led Zeppelin, AC/DC, Metallica. Maar eerst een band die zich wel degelijk op een ongelofelijke manier van gitaar bedient. Want toen de band begon was het een beetje een combinatie tussen rock en funk en hip-hop. Met een fantastische gitarist in de persoon van Hillel Slovak, die overleed, veel te vroeg overleed. John Frusciante heeft bij de band gespeeld. Nou, ze hebben nog wat wisselingen gehad. Frusciante is weer terug en dan heb ik het natuurlijk over de Red Hot Chili Peppers. Die staan op nummer 86. Dit is Can't Stop. Dat is best een leuk likje, hoor, dit. Of een riffje. Kom maar, met je riffje.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vandaag heb je maar twee dingen nodig. Kink en je luchtgitaar. De Kink Gitarist Top 100.
2: Nummer 85.

0: beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 84.

0: Kijk, dit is nou zo'n ding wat je niet echt een riff kunt noemen, maar gewoon een gitaar, een akkoordenprogressie, maar die wel zo ijzerfucking sterk is dat die gewoon heel absoluut in de kink gitaar heeft top 100 thuis hoort. Ik heb het natuurlijk over Back in Black, dat was AC/DC.
1: Kink Gitaar heeft top 100.
0: Dat was nummer 82, door naar nummer 81. Zometeen overigens een absolute riffband. Dan heb ik het over Wolfmother en Woman. Maar eerst The Breeders, Cannonball op nummer 81.

mooi. Uit Australië, Wolf Mother. En Andrew Stockdale op zijn Gibson SG. Want dat is de gitaar die hij als wapen gebruikt. Althans, zeker voor deze plaat. Die hij als wapen gebruikt om die fantastische riff te schrijven voor Woman van Wolf Mother. Je luistert naar de gitaarriff. Top 100 inmiddels aangekomen bij nummer 79. Die is voor Ozzy Osbourne en No More Tears. Mm-hmm.

Nummer 78.

0: Street Preachers hoorde je tijdens de King Gitaarriff Top 100. Ben de hele dag bij je. Met de allerbeste gitaarriffs ooit gemaakt. Met straks onder andere Black Sabbath, Guns N' Roses. En wat mij betreft de oorsprong van de punk. Ja, en wat dat is, dat hoor je zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hallo, Mulder van Bandgarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden? Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
6: Get

0: Vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. Een leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden. Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek. Hij werd 77. En dan het weer van Weer Online. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Gitarief Top 100. Erik Kortom.
13: Oh, dat was ik, ja. Met Herpetheid Soundgarden, my eerste U2.
11: Kink.
14: Nummer 77.

0: Man hoorde je van Soundgarden.
1: Kink gitaarriff top 100.
0: Ongelooflijk lekkere riff is dat overigens. Die Spoonman. Kim Thayil maakte hem, deze riff. Dan heb ik het natuurlijk over Spoonman van Soundgarden. Als je hem ontleedt. Is eigenlijk een hele rare. Hij loopt niet, hij is niet soepeltjes. Maar als dan uiteindelijk de hele band erbij komt en Chris Cornell eroverheen gaat blaren, dan is het echt een absolute wereldriff. Spoonman hoor je, Soundgarden. Zometeen op nummer 74, Living Color. Maar eerst de Black Keys op nummer 75 met Lonely Boy.

Original, oftewel Walk This Way van Aerosmith. Dat was een van de eerste riffjes die ik leerde spelen op mijn Hondo-gitaar. Nou, ik was al heel met Hendrix bezig. Maar deze zit... Dat was toch wel eentje die ik, waar ik trots op was toen ik hem eenmaal onder de knie had. Walk This Way, Aerosmith, dus op nummer 73. Als je denkt, hoe is die lijst nou eigenlijk samengesteld? Als je niet gestemd hebt, dan moet je dat volgend jaar gewoon doen. Want het was namelijk een lijst die jij mocht samenstellen. Hij stond gewoon op King.nl. Als je de hele lijst wil zien, nu al, als je je niet wil laten verrassen, dan kijk je gewoon even op King.nl, daar staat de hele lijst. Als je denkt, ik kan mij uitschelen, ik hoor ze wel langskomen, dan moet je vooral blijven luisteren. Want straks onder andere nog Guns N' Roses, maar eerst Belangen. De heerlijke, de fijne Charlie Big Potato. Dit is Skunk Anansie.

0: Herre laat... ik moet hier heel erg om lachen. Herre, laat via de app weten... waarom zijn het allemaal gitaarliedjes? Ik denk dat dit een geval, typisch geval van humor is. Het is namelijk de gitaarrift op 100, Herre. Dus je hoort alleen maar gitaren vandaag de hele dag op Kink. Tot aan de nummer 1. Straks onder andere Green Day, Black Sabbath... en de oorsprong van de punk hier op Kink.
1: Kink. Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Tarif top 100.
1: Met zometeen Stone Temple Pilots. Mijn eerst Paradise City. Dus Guns N' Roses.
2: Kink. Nummer 71.

0: Stone Temple Pilots hoorde je hem, plus.
1: Kink Gitaarriff Top 100.
0: Ook zo'n gitaar, ja, zo'n akkoordenprogressie die veel meer een akkoordenprogressie is dan een riff eigenlijk. Maar laten we niet al te puristisch gaan lopen doen vandaag. Het gaat erom de liedjes die gedragen worden door gitaar. Nou, deze Stone Temple Pilots mag daar absoluut niet in ontbreken. Ik zei straks de oorsprong van de punk. Die zit voor mij eigenlijk al bij de Beatles. Geloof het of niet, daar zitten er natuurlijk veel meer andere bandjes die dat deden in de tijd. Die zich van een veel smeriger gitaar bedienden. Maar de Beatles, en wat ik dan bedoel met de oorsprong van de punk, is dat de Beatles een nummer maakten waar iedereen van schrok. Want dat hadden ze niet verwacht bij de Beatles. En dat is voor mij de oorsprong van punk. Dat is dat mensen denken, what the fuck is dit nou weer? Gitaren die over hun nek gaan. Een nummer wat niet lekker ligt. Het ruist en het rammelt en het rot en het rochelt aan alle kanten. Ik heb het over Helter Skelter van de Beatles op nummer 69.

Ja, als er één gitarist is die zich van riffjes bedient en bediende in zijn hele leven, dan was het Tony Iommi. Ik spreek het altijd verkeerd uit. Tony Iommi, zeg ik maar gewoon. Nee, het is volgens mij Tony Iommi, toch? Denk ik. Van Black Sabbath. Die hoorde je met Iron Man op nummer 67. Het mooie ervan is dat als je de gitaar centraal stelt binnen de rockmuziek, dan sla je eigenlijk alle decennia. Want rockmuziek bestaat natuurlijk bij de gratie van gitaar. Nou, hoorde je net Black Sabbath. Dan gaan we nu naar Royal Blood op nummer 66 en Figure It Out.

0: meteen zou eigenlijk Isabel beginnen. Maar dat doen we natuurlijk niet. Want het is vandaag de Kink Gitaarrift op 100. Oftewel de hele dag de allerbeste gitaarmuziek op jouw radio. Met zometeen onder andere Foo Fighters, Rolling Stones en David Bowie. Kink.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Twaalf uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Er stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-oetan Kevin was 43. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daarbij is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad of 18.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Gitaarlift op 100. Erik Kortom.
0: Met zometeen Pennywise, maar eerst you, Derek and the Dominos.
12: Kink.
14: Nummer 65.

0: 100.
1: Het blijft een bizar liedje. Pennywise hoorde je, bro, him. En daarvoor natuurlijk Derek en de Domino's. Weer een Clapton. Slow Hand. En liet het zich in dit geval inspireren door de vrouw van George Harrison. Waar die stiekem verliefd op was. En schreef Layla met een fantastische gitaar. Die is nog moeilijker dan je denkt, hoor. Om die in de vingers te krijgen. Gitaarriffs. Daar hebben we het over. We hebben het over nummers die gedragen worden door één gitaarriff. Of door een akkoordenprogressie waarvan je denkt, ja, dat is, dat maakt dat liedje. Nou, dit nummer wat je nu gaat horen op nummer 63, dat is zo simpel en tegelijkertijd zo godvergeten goed en voor de eeuwigheid. Dit is David Bowie en Rebel Rebel.

0: De 100 beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 61.

Nou ja, ik wou zeggen, dit geldt wel voor die lijst. I Can't Get No Satisfaction. Ik ben al lang niet klaar. Joh. The Rolling Stones, daarvoor Foo Fighters, Monkey Ranch... en daar weer voor Rebel Rebel, David Bowie. Is het een leuke dag? Volgens mij is het een hele leuke dag. De Stones stond op nummer 61. En nummer 60 is voor een bandje dat met dit liedje in mijn oor vloog. Jaren geleden, decennia geleden. Ik dacht, wat is dit nou toch? En het is een gitaarriff. Het is heel hoog gespeeld. Het is eigenlijk een melodie. Maar laten we het een gitaarriff noemen, omdat het zo goed is op nummer 60. Staan editors uit Munich.

0: klinkt ook ontzettend goed op mijn gitaar. Niet als ik het speel, want dat kan ik niet zo goed. Maar toen als Tom Smith op mijn gitaar de liedje speelt, klinkt het heel goed. Ik had zo ooit een gast. En die gitaren van de band waren toen nog heel, niet echt heel veel roadies, want ze waren nog heel onbekend, waren naar Nederland. Gitaar was kapot gegaan tijdens het vervoer. Dus Tom Smith zat zonder gitaar. Ik zat in de Smet in Amsterdam. En ik woonde daar niet zo heel ver vandaan. Ben op de fiets gesprongen, ben naar huis gereden. Heb mijn Guild-gitaar gehaald, mijn akoestische Guild-gitaar gehaald. En Tom Smith heeft daar de hele sessie op gedaan. En dat schept toch een band. En een stiekem een vriendschap. Je hoorde Music van Editors op nummer 60. Zometeen onder andere, daar is hij weer. En dan ben ik heel blij om Jimi Hendrix, Iron Maiden en Muse. Kink.
1: Vandaag zetten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De Gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Vandaag de hele dag op Kink. De Kink Gitaarriff Top 100. Kink.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Goedemorgen allemaal. Altijd.

0: Iron Maiden.
1: King Gitaarriff Top 100.
0: Oh man, wat zo knap is van Iron Maiden, dat ga ik even vertellen. Want je hebt natuurlijk twee gitaristen en een bassist. En soms, en dat hoorde je in deze Trooper ook heel goed, soms spelen die met z'n drieën gewoon hetzelfde. En dan gaat er opeens één van de drie gaat daar een soort tweede stem op spelen. En dan zakt de bas verder naar beneden. En dan pakken die twee gitaren pakken de melodie over. En dan wordt het een soort, ja wat is het, een soort bijna opera af en toe. En dan komen ze weer bij elkaar. En dan loopt het weer uit elkaar. En dat is zo ongelooflijk knap van Iron Maiden, die daar een soort hele eigen stijl en een hele eigen, bijna een heel genre op zich van hebben gemaakt. Je hoorde ze met The Trooper op nummer 58. Zometeen All Along the Watchtower van Jimi Hendrix, maar eerst Knights of Cydonia. Dit is Muse op 57.

Lenny Kravitz op nummer 55 met I'm Gonna Go My Way. Een absolute top riff. Die heb ik over. Ik zat gisteravond even te denken. Ja, weet je, er zijn zoveel gitaarliedjes die ik te gek vind. Maar laat ik even een lijstje maken van dingen die nu zo meteen zo. Als een soort popcorn in je hoofd opkomen als ik zeg gitaarriff top 100. Deze Are You Gonna Go My Way staat in dat lijstje. Ik ga je alvast verklappen. Do I Wanna Know van Arctic Monkeys. Daar ga ik het straks nog uitgebreid over hebben. Want daar heb ik een heel lyrisch verhaal over. Ace of Space, Motorhead is van absolute favoriet van mij. Jimi Hendrix Purple Haze. Daar vermoeide ik je in het eerste uur al mee. Want die stond op nummer 99. Had wel wat hoger gemogen, lieve luisteraars. Muse Plug-in Baby is eentje waar ik echt nog steeds altijd een soort. Kippenvel tot aan mijn kruin van krijg. En eigenlijk alles zo'n beetje van Rage Against the Machine. Want al die riffs zijn goed. Maar Bomb Track staat wat mij betreft wel echt serieus heel hoog in mijn liefdeslijst. En natuurlijk die ene Led Zeppelin, waar ik het nog niet over gehad heb. En die ik nog steeds even een beetje als een kaart tegen de borst houd. Dit zijn de Arctic Monkeys en Brian Storm. En die staat op nummer 54.

0: verder met de lijst, want we gaan lekker richting de nummer 50. Beastie Boys, System of a Down, dat is de nummer 50. En Blue Oyster Cult, I Gotta Have More Cowbell.
1: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Hallo, Mulder. U begrijpt dat ik als voormalig Volvo-dealer altijd heb gekeken naar veiligheid. En dat zit bij de KGM goed op zijn plek. Kijk op bandgarage.nl.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het OMT, dat het kabinet adviseerde over corona, had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden en de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte die seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Gitaarlief Top 100. Erik Kortom.
0: Met zometeen Blue Oyster Cult. Maar eerst Enter Sandman, dus Metallica.
18: Kink.
20: Nummer 53.

0: cowbell.
1: Jazeker, Blue Oyster Cult hoor je in Don't Fear the Reaper.
2: King Gitarif Top 100.
1: Als je nou denkt, waar gaat het over? Legendarische sketch van Saturday Night Live, waar Will Ferrell met een koebel volledig uit zijn plaat gaat tijdens de opnames van dit nummer. En Christopher Walken als producer binnenkomt en roept dat hij die koebel niet te hard genoeg hoort.
0: I gotta have more cowbell.
1: Dat is Christopher Walken. En als je denkt, ik heb geen idee waar je het over hebt, zoek het dan maar een keertje op. En als je die scène één keer hebt gezien, dan krijg je hem nooit meer van je netvlies. En terecht. Zometeen Beastie Boys, Sabotage, System of a Down en Toxicity op nummer 50. Maar eerst op nummer 51. Even Flow. Dit is Pearl Jam.

0: beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 50.

zo grappig. Het is eigenlijk niet eens een riff. Het is gewoon een continu doorlopende grondtoon waar de jongens van de Beastie Boys zich helemaal op los timmeren. Sabotage, hoor, die van de Beastie Boys. We zijn bezig met een lijst. We doen vaker lijsten hier op Kink, maar dit is natuurlijk de allermooiste lijst die er is. Zeg ik even zo tussen deze lippen door. Die van Kink 1500 is ook best leuk. Maar dit is natuurlijk de lijste lijsten. Ik heb het over de gitaarriff top 100. Vandaar dat je alleen maar gitaarliedjes hoort vandaag. Onder andere deze Sabotage is van de Beastie Boys. Straks ook nog Bush en Papa Roach. Maar eerst Faith No More. Dit is Epic op nummer 48.

0: En weg was die. In de gitaar heeft Top 100 ook een stukje epische piano van Faith No More. Die hoorde epic. Zometeen de Red Hot Chili Peppers, Papa Roach. En geloof het of niet, op Kink, Dire Straits.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl in de TUI.

0: Campina. Voor een betere morgen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Kink gitaar heeft op 100.
1: Met zometeen Dire Straits, maar eerst Rammstein.
2: Kink nummer 47.
3: 1, 2, 3.

0: Straits en Sting op de achtergrond. En Money for Nothing.
1: Kink, gitaarriff, top 100.
0: Het is leuk, het is natuurlijk een hartstikke goed ding. Die ik had het laatst met Michiel Veenstra erover. Wat is nou eigenlijk een gitaarriff? Nou, ik probeer dat dan een beetje technisch uit te leggen. Michiel doet dat heel simpel. Die zegt dan, als de Muppets ermee overweg kunnen, dan is het een goede gitaarriff. Dus ik zei, de Muppets, ja. Nou ja, inderdaad, daar heeft hij wel verdomd veel gelijk in. Overigens, leuk verhaaltje rond deze Money for Nothing van Dire Straits. Dire Straits werd niet echt gedraaid op MTV totdat ze dit liedje uitbrachten. I want my MTV. Toen werd het opeens de meest gedraaide clip op MTV. Heel gek, heel vreemd. Maar goed, dat waren Dire Straits op nummer 46. Nummer 45 is voor Bush, a Machine Head.

In dit geval ongelooflijk geweldig samenspel tussen de bas en de gitaar. De gitaar is echt wel een hele gekke, beetje licht atonische, atonale riff. En die bassist eronder, het werk van Flea daaronder, maakt het tot iets absoluut unieks. Je hoorde Give It Away van de Red Hot Chili Peppers. Daarvoor nog Last Resort van Papa Roach. Linkin Park, ook vertegenwoordigd natuurlijk in deze lijst. En terecht op nummer 42 staat One Step Closer.

0: Zometeen meer Kink Riff Top 100 met Audioslave, Led Zeppelin, nog steeds niet mijn favoriet, en Alice in Chains. Dus blijf luisteren.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Kanteloupmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Puzzle.
16: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. In de rechtszaak over de kunstroof uit het Drents Museum is bijna 4 jaar cel opgelegd aan 3 mannen uit Herengewaard. 2 van hen hadden een deal gesloten met justitie, maar krijgen dezelfde straf als de man die dat niet deed. Het grootste deel van de buit is terug. Een beroemde gouden helm uit Roemenië en 2 armbanden. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brand weer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens Van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Gitaar heeft op 100. Erik Kortom.
0: Met zometeen Guns N' Roses, maar eerst Alice in Chains.
18: Kink. Nummer 41.

0: Welcome to the jungle, you're the Guns and Roses.
1: Pink Gitaarrift 100.
0: Dat is waar je naar luistert vandaag, de hele dag. Als je denkt, hey, waar is Isabel? Die heeft even vrij, tenminste, hè, van de dagdienst. Want omdat ik de hele dag hier al die uren de Gitaarrift op 100 mag serveren, hebben we een mooi duo bereid gevonden om de uren van Corvée in te vullen vanavond. Tussen 6 en 9 zullen Isabel en Jim Voorwald de honneurs waarnemen. Een mooi gelegenheidsduo waar ik erg naar uitkijk. Volgens mij wordt het hartstikke leuk. Dus vanavond tussen 6 en 9 Isabel Brinkman en Jim Voorwald hier op de radio op jouw zender Kink. Je hoorde net dus Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Zometeen Audioslave, maar eerst Come As You Are. Dit is Nirvana op 39.

0: Legendarisch gitaarwerk van Jimmy Page, hoorde Led Zeppelin en Kashmir.
1: King gitaarriff 100.
0: Ja, Bram zegt, ja, laat nou maar weten wat jouw favoriete Led Zeppelin riff is. Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws is dat ik hem een klein stukje laat horen. Slechte nieuws is dat hij er gewoon niet in staat. Hij staat gewoon niet in de King gitaarriff 100. Het gaat over deze.
2: Hey!

0: Top 100.
1: En zo loopt dat nummer door. Hij zingt en dan krijg je dat. En dan zingt hij weer een stukje. En dan krijg je weer die gitaar. Even, nou, valt het hele boeltje bij elkaar. Nou goed, volgend jaar stem ik hem gewoon in mijn eentje naar de nummer 1. Led Zeppelin dus. Nu tijd voor AC/DC en Whole Lotta Rosie op nummer 36.

0: Lekker hoor, AC/DC hoorde je en a whole lot of Rosie. Zometeen onder andere Motorhead, een van mijn favorieten, Queens of the Stone Age en The Cult.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe!

0: Laden met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. King.

0: beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 34.

0: Gitaarriff van de Cult, Jordan Chiesel, Sanctuary.
1: Kink Gitaarriff Top 100.
0: Ja, die staat op nummer 34. Daarvoor hoorde je nog Go With The Flow van de Queens of the Stone Age. En natuurlijk een gitaarband, Pure Song, die aan alle kanten de gitaar als tot heilig instrument hebben verklaard. Want daar gaat het om in deze Gitaarriff Top 100. Ik las straks een klein lijstje voor met favoriete riffs die ik heb. Nou, deze die je zo meteen hoort, die hoort daar zeker bij Motorhead, Ace of Spades. Zometeen ook nog de Cranberries, maar eerst Break Stuff. Dit is Limp Bizkit.

Marlies appt, dit is mijn dag. In kapitalen met allemaal spaties ertussen. Nou, graag gedaan bij deze. Ace of Spades hoor die van Motorhead. Simpel, goor, smerig en super rechtdoor. Want dat is, dat is ook een goede gitaarriff. De Hives staan op nummer 30 met Hate to Say I Told You So.

0: Zometeen verder met de lijst natuurlijk. Met onder andere Soundgarden, Muse zijn ze weer. En een hele, hele, hele grote belangrijke van Nederlandse bodem.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door. Kink.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie... omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de 3e was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis... dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises... maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredome in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper... en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak. Wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Gitaarlief Top 100. Erik Kortom.
0: Met zometeen Iron Maiden. Maar eerst...
13: Daar kon ik hem niet eens aan.
11: Kink.
14: Nummer 29.

0: dat hij dit nog steeds haalt, die Bruce Dickinson. Je hoorde Run to the Hills, Iron Maiden.
1: King Gitaarriff Top 100.
0: Daar luister je naar, de Gitaarriff Top 100. De allerbeste 100 allerbeste gitaargedreven liedjes. Want zo leggen we die gitaarriff een beetje uit. En we rekken het een beetje op, het begrip. Want zo puritein zijn we niet. Dit is namelijk ook geen gitaarriff, maar wel een ongelooflijk goed liedje. Ik heb het op nummer 27 over Soundgarden's Black Hole Sun.

0: Crazy Train hoorde je Ozzy Osbourne, daarvoor nog Psycho van Muse. Zometeen op nummer, moet ik eens even kijken, natuurlijk met een lijst bezig. Nummer 24, Jimi Hendrix, zeker wel. Kink.
1: Vandaag zetten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Vandaag de hele dag op Kink. De Kink Gitaarriff Top 100.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
2: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: King Gitaarriff Top 100.
1: Met zometeen Franz Ferdinand, maar eerst de King of Riff, Jimi Hendrix.
2: King nummer 24.

0: tarief tot 100.
1: En daarvoor natuurlijk Jimi Hendrix en Voodoo Child Slight Return. Als je het hebt over gitaarriffs, dan heb je het over gitaristen. Want die spelen dat. Die zijn diegenen die die riffs dan wel bedenken, dan wel de wereld inslingeren. En je hebt van die gitaristen, die zijn signature. Die hebben een geluid waarvan je meteen hoort, dat is die. Nou, Jimi Hendrix is er daar natuurlijk eentje van. Ook omdat hij een van de eerste was. Tenminste, een van de eerste was die hele gekke technieken gebruikte. Dus alles overstuurd. Link Wray deed dat ook al voor Jimi Hendrix. Maar Jimi Hendrix heeft dat wel soort gesublimeerd tot een hele eigen stijl. Maar er zijn van die gitaristen die gewoon een hele eigen stijl en een heel eigen geluid hebben. Ik noem Brian May van Queen bijvoorbeeld. Als je die hoort spelen, weet je meteen, dat is Brian May. Clapton herken je uit duizenden. Maar Eddie Van Halen heeft iets met zijn gitaarwerk en met zijn gitaar gedaan, wat tot in de eeuwigheid gitaristen zal blijven inspireren. Zijn tap-on en hammer-off, dat is een techniek waarmee je dus met je vinger op de snaar tikt en met je andere vinger, waarmee je normaal gesproken de noot maakt, ook nog bewegingen maakt. Dat zorgt voor een manier van spelen. Ik draaide Eruption, draaide ik al eerder in de gitaarrift op 100. En daarin hoor je het allerbeste. Maar Eddie Van Halen is gewoon een gitarist van buitenaardse orde. Je hoort Ain't Talking About Love. Dit is Van Halen.

0: beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 22.

Chop Suey. Gitaarriffs, ze zijn soms heftig, ze zijn soms opzwepend en soms zijn ze heel sfeervol. Ik weet dat ik deze plaat 17 Seconds ooit in handen kreeg toen ik een klein Erikje was. En dit begint natuurlijk met een synthesizer en dan komt hij. En is dit een riff? Ja, om met mijn collega Michiel Veenstra te spreken, als je... Als Muppet dit na kan zingen, dan is het een riff.

0: Burn the Thief hoorde je Wolf Mother. Zometeen duiken we de top 20 verder in. Met onder andere Foo Fighters, ZZ Top en Tool.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kink.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
18: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 3 mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroven uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredoom in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. De derde tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde, Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld en ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de tweede training. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19.
20: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Echt en Knoopend Kerensheide, een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer, 3 kwartier extra reistijd, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en knooppunt de Stok, 1 kwartier vertraging.
18: Kink Alternative Rock Radio. Kink Gitarist Top 100. Erik Kortom.
0: Met zometeen Arctic Monkeys, maar eerst Metallica.
18: Kink.
3: Nummer 18.

0: hebben hier ongetwijfeld al vaker over gehoord. Over deze Do I Wanna Know van Archie Monkey. Staat op nummer 17. Godzijdank in de top 20. Voor mij is dit een ongelooflijk goede gitaarriff. Waarom? Omdat hij simpel is. Hij loopt het hele nummer zo'n beetje door. Tenminste, ik zeg dat hij simpel is, maar hij lijkt simpeler dan die is. Want het is een hele raar. Het zijn eigenlijk drie akkoorden die opgebroken zijn in allemaal losse nootjes. Daar maakt dit. Dat is eigenlijk alles wat het is. En dan, wat er dan gebeurt, is dat is één ding. Die klinkt al geweldig. Die zit al heel goed in elkaar, die riff. En dan gaat Alex Turner er nog eens een keer overheen zingen. Tegen de riff, in de dwars doorheen. Hij naait er, zo zou je het kunnen zeggen, hij naait er een heel mooi borduursel op van wat hij wil vertellen met dit liedje. En dat maakt het bij elkaar tot, wat mij betreft, een van de meest adembenemende riffs van de afgelopen jaren. En het is niet opzwepend en het is niet hard, maar het is geniaal. Arctic Monkeys hoorde je en Do I Wanna Know op nummer 17.
1: Kink gitaarriff top 100.
0: Over geniaal gesproken. Je weet het, ik ben groot fan van Foo Fighters. Geniaal staat op nummer 16. Dit is Everlong.
1: Kink raakt alle gevoelige snaren. De Kink gitaarriff top 100.

Kijk, een goede gitaarriff hoeft helemaal niet zelf verzonnen te zijn. Want dit is natuurlijk gewoon een hele oude Delta Blues riff die al eeuwen bestond. Delta Blues overigens nog een keer overgevaren vanuit Afrika. Dan had je hele geschiedenislessen geven waar bepaalde dingen vandaan komen. Maar dit is gewoon een blues riff door ZZ Top opgeneukt tot La Grange uit de jaren 70. En wat een lekkere. Goed, dan is het nu tijd om voor jou als fan om mij te gaan bedanken. Want als Tool op Kink gedraaid wordt, word ik altijd oversteld met appjes. Op nummer 14 staat Schism.

0: Het geniale drumwerk ook van Danny Carey en lekker gitaarwerk van Tool hoorde je Schism. Zometeen, we zitten heerlijk in de top 20. Guns N' Roses, Rage Against the Machine en Pearl Jam.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Half 5. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt voor een explosie op de Amsterdamse Zuidas. Het gebeurde bij een gebouw waar een Amerikaanse bank in zit. Er was al een jongen van 17 aangehouden. Voor de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar krijgen 3 mannen bijna 4 jaar cel. 2 mannen hadden afgesproken een lagere straf te krijgen voor het teruggeven van de buit. Maar daar ging de rechter niet in mee. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen de optredens van rapper J in het Gelredome in Arnhem. Die is omstreden om antisemitische uitspraken. En in Arnhem is morgen ook een protest. Daar worden 100 mensen verwacht. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later regen en een graad of 19.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Echt een kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Ketelplein. Een 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Kooimeer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bunnik en de Meer. 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. A27, Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd en Lexmond, een half uur vertraging.

0: vingertoppen nog zo lekker gitaar kan spelen, Tony.
1: Eén gitaar heeft 100.
0: Tony Wayomi. De gitarist van Black Sabbath heeft ooit een keer een ongeluk gehad. Ik weet niet meer wat voor ongeluk het was, maar mist een aantal vingertoppen. Maar dat mag de pret niet drukken. Klinkt lekker, hè? Deze Paranoid. Natuurlijk ook eentje die altijd in gitaarwinkels... want dat is ook misschien een goede indicatie van wat een goede gitaarriff is. Dus als je een gitaarwinkel binnenloopt en je pakt een gitaar... dan mag je daar altijd even lekker op spelen. Nou, wat mensen dan spelen, dat wordt wel gezien als een soort epische gitaarriff. Sommige winkels staat ook gewoon No Stairway to Heaven op de deur. Of... geen Paranoid of geen Smoke on the Water. Dat willen ze niet meer horen, omdat iedereen hetzelfde speelt. Goed, Paranoid van Black Sabbath past wel in dat rijtje... en staat op nummer... Oh, mijn hemel, op welk nummer stond hij ook alweer? Op nummer 12. We gaan richting de top 10, mensen. Zometeen Guns N' Roses, maar eerst Pearl Jam. Dit is Alive.

Clash, natuurlijk een absolute riffmeister van Guns N' Roses. Hoorde je een Sweet Child of Mine. Daarvoor nog Pearl Jam en Alive. Ik heb het volgens mij aan het begin van de dag. Ik begin zo langzamerhand ook een beetje wazig te worden. Want als je zoveel nummers achter je kies hebt. Ik bedoel, het een is nog leuker dan het andere zo'n beetje. En we zijn er nog niet. Hè? Ik heb er nog 10 te gaan zometeen. Maar heb ik gezegd dat er een aantal bands zijn die zich van absolute killer riffs bedienen. En de Rage Against the Machine is er daar eentje van. Tom Morello is er eentje die altijd zoekt naar een riff die je mee kan zingen, maar die tegelijkertijd ook ontregelt en je een beetje boos maakt en je laat voelen van, hé, waar gaat het allemaal nou naartoe? Rage Against the Machine met Killing in the Name Of staat op nummer 9.

0: dat was op nummer 9, Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Dat wil zeggen dat we er nog een stuk of 8 te gaan hebben. Oftewel nog een half uurtje. Blijf luisteren, want echt waar, dit zijn de allerbeste gitaarriffs ooit door jou gekozen. Hè? Want deze lijst is door jou samengesteld. Moet ik verklappen wie erin staat? Nee, doe ik niet. Je moet gewoon luisteren.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: 10 tenders alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan 8 euro.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Chicken. 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Het is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper Ye. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredome in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Een stel uit het Gelderse Elspeet dat net een huis had gekocht heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. Eén van de flessen is 500 euro waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later regen en maximaal 19 graden.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend een kwartier vertraging. Op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen-West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Den Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoopend Brechtseplein 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Harestein en Werkendam 3 kwartier vertraging.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Gitarist Top 100. Erik Kortom.
0: Met zometeen Deep Purple. Maar eerst Muse.
13: Kink. Nummer 8.

0: Je hoorde Richie Blackmore, Deep Purple en Smoke on the Water.
1: King Gitaarriff Top 100.
0: Ja, we zijn inmiddels in de grootheden der gitaarriffs aangeland. Nou, is sowieso de hele dag was gevuld met ongelooflijk goede, te gekke, ook nieuwe gitaarriffs, maar zeker ook heel veel mooie oude gitaarriffs. Door jou gekozen. We zijn aangekomen bij de top 8. Daarvan hoorde je net Plug-in Baby van Muse. Een van mijn favorieten, want Matthew Bellamy is ook eentje die met die gitaar overweg weet. En daar dingen op weet te maken die voor de eeuwigheid geboren zijn. Muse hoorde je dus met Plug-in Baby op nummer 8. Nummer 7 was voor Smoke on the Water, Deep Purple. Ik wil je echt adviseren, als je gitaar leert spelen en je gaat naar een gitaarwinkel, speel deze daar binnen gewoon niet. Want ze pak je die gitaar uit je handen. Dat nog even gezegd hebben. Zometeen onder andere de White Stripes. Maar eerst Thunderstruck op nummer 6. Dit is AC/DC.

0: beste gitaarriffs ooit gespeeld. De Kink Gitaarriff Top 100.
1: Nummer 4.

0: Nervier is voor Nirvana en Smells Like Teen Spirit.
1: Kink Gitaarriff Top 100.
0: Even meenemen naar vorig jaar, want toen stond Nirvana Smells Like Teen Spirit ook al op nummer 4. Maar toen stond Seven Nation Army van The White Stripes op nummer 2. Nou, die heb je net ook al gehoord, die stond op nummer 5. Er is dus wel degelijk iets veranderd. Sterker nog, vorig jaar stond Smoke on the Water van Deep Purple op nummer 3. En die hoorde je net op nummer 7. Er is dus iets veranderd, we hebben een nieuwe top 3. Tenminste, voor een heel deel een nieuwe top 3. Ben je er klaar voor? Dit is van de Gitaarriff top 100 van dit jaar, de top 3.

0: waarvan bewezen is dat je die niet zomaar kunt spelen. Die moet je echt op oefenen, want hij is echt niet heel erg makkelijk. Hola de Love van Led Zeppelin staat op nummer 3 dit jaar. Zometeen, na de reclame, de nummers 2 en natuurlijk de nummer 1.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
8: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk.

0: Hypotheekadviseur zet daar ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: 6:30. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en daar trouwde met een IS-strijder, is bij terugkomst op Schiphol aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme. De gelekte gegevens van inwoners van het Gelderse Epe zijn tot nu toe niet misbruikt, zegt die gemeente na onderzoek. Begin maart kwam de hek aan het licht. Onder meer honderden identiteitsbewijzen zijn gestolen. Het was even spannend aan boord van ruimtestation ISS. De crew moest zich voorbereiden op evacuatie omdat er 2 lekken waren. 1 lek is gedicht, aan de ander wordt nog gewerkt. NASA zegt dat het nu weer veilig is. Het weer nog van Weer Online. Wisselvallig bij 18 graden. Morgen eerst droog, later regen en maximaal 19 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 350 kilometer file. Wat opvalt is de A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Heerenveen na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een 30 minuten vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Prins Alexander een 15 minuten vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een 30 minuten oponthoud.

0: Kink Gitaarriff Top 100.
1: De nummer 2 van dit jaar is voor de Queens of the Stone Age en No One Knows. Daar stond Seven Nation Army vorig jaar, maar die is dus verdreven door de Queens of the Stone Age. Heb jij daar gestemd? Goed gedaan. Nou, wat zou dan de nummer 1 zijn? Daar zijn we nu aan toegekomen. De nummer 1 van de Gitaarriff Top 100, de Kink Gitaarriff Top 100, is dezelfde als vorig jaar. Geloof het of niet? Ik dacht dat het een one-hit wonder zou zijn in zoverre in deze lijst, dat het een one-hit nummer 1 zou zijn in verband met het optreden van Metallica in Stranger Things. Want daar zat hij natuurlijk in vorig jaar. Waardoor iedereen opeens weer dacht, oh ja, dat is best een goed liedje van Metallica. En een hele goede gitaarriff. Maar het is een duurzame nummer 1 gebleken. Oftewel, voor het tweede jaar op rij is de nummer 1 in de Kink Gitaarriff Top 100. Metallica's Master of Puppets.
2: Nummer 1.

0: dat was hem. God, allemaal vanmorgen vroeg begonnen. Is er een douche eigenlijk in dit pand? Hey, Jim!
1: Ja?
0: Jim, Isabel!
2: Yo!
0: Je moet beginnen.
1: Ja?
2: Ik ook wel.
0: Nee, ik ben er vandoor.
2: Doei!
1: Dag Erik. Ja, fijn weekend.
2: Gaat hij naar douchen?
1: Douchen? Ja, er is wel een douche in het pand, hier weet ik toevallig. Dus moet wel. Oh, sorry.
2: Gek.
1: Even wel mijn koptelefoon op doen en zo. Top. Nou, dat was hem, de gitaarrift top 100.
2: Jeetje.
1: Genieten, hè? Potverdorie. Ja, ik zie ook in de kinkcap dat heel veel medekinkers hiervan hebben genoten.
2: Nee, dat heb ik ook gezien. En ik zat net op de snelweg. Toen reden er heel veel mensen heel hard. En dacht ik, die luisteren vast naar kink.
1: Ja, alsnog voorbij. 180, zeg maar. 180 linkerbaan. Trippel zo hard als toegestaan. Die stond er niet in, kan ik je wel vertellen. In de gitaarrift top 100. Ja, Erik, de hoek om. De hoek om. Daar
2: ik loop zo wel achter naar de toe. Dat wordt helemaal niks.
1: Met Erik onder de douche. Nou, dat heb ik ook waarschijnlijk gezegd.

0: Ben je eigenlijk een liefhebber van fantasy, Isabel?
1: Zeker.
0: Ja, dus jawel. Vampires and Wolves, dat zit...
1: Ja, dat zit mij wel lekker.
0: Echt wel in jouw straatje.
1: Ja.
0: Doan, bed hoorde je Tokio hier op de vrijdagavond van Kink. Ja, vanavond dus geen corvée, want Erik Kortom die staat nu onder de douche. Die heeft de hele dag heeft die staan zweten en staan headbangen. En volgens mij staan zijn handen inmiddels vast in de duivelhoornpose. Maar dat snap ik ook wel naar de Gitaarriff Top 100. Daarom zometeen niet Veenstra en Kortom, maar Brinkman en Voorwald.
1: Ja.
0: Of zullen we het gewoon Jim en Isabel noemen?
1: Klinkt wel lekkerder, toch? Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Zometeen onder andere Themenpalen en Weedus.
2: Teenager Bed.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Kink. Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
13: Mm.
14: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook... Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. Een van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het 2e lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal... hebben voor de eerste WK-training in Amerika... een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als 4e, 3e en 2e op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden.
20: Kink, Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
0: Met zometeen Tame Impala, Lost in Yesterday, maar hier is Weedus.

0: Impala, Lost in Yesterday op Kink, Alternative Rock Radio. Zo'n plaat die gaat over dat je jezelf helemaal verliest in nostalgie. Jij doet dat regelmatig, denk ik, Isabel.
1: We verliezen nostalgie?
0: Ja.
1: Zekers, zekers.
0: Ik zag je van, wanneer was dat? Een paar weken terug zag ik je een foto posten dat je op de cover stond van de Breakout. Nou, als je het hebt over...
1: Fout, maar goud.
0: Een trip down memory lane, dan is dat het, hoor.
1: Maar dat reageerde ook iedereen. Maar ik heb heel lang getwijfeld of ik hem wel zou plaatsen, ja of nee?
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar achteraf was het toch wel dat ik, nou, ik doe het maar gewoon. Hè?
0: Ja, precies. Welkom bij jouw weekend, dat ten eerste. Lekker.
1: Ik vind het wel vervelend dat Michiel en Erik nog steeds op de site staan. We hadden wel even een nieuw fotootje neer kunnen zetten.
0: Wij staan er gewoon.
1: Nou, ik zie Erik en...
0: Is dat zo?
1: Zeker.
0: Kijk, dan zal ik even de kinkabrief
1: refreshen.
0: Want zij hebben laatst ook met mij lopen kutten. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
1: Nee.
0: Ja, toen stond er in plaats van in de avond...
1: Ja, je naam!
0: In plaats van Jim Voorwald stond er Bas Brokhavel. Nou, echt. Check dat hele verhaal even via de socials. Nee, ik zie gewoon Jim en Isabel staan.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan moet ik even
0: versen. Even je cookies, andere cookies opeten. Welkom dus bij de vrijdagavond van Kink. Geen Erik en Michiel dus inderdaad. Geen vrijdagcorvée. Maar Jim en Isabel, ons hoor je regelmatig wel op Kink. Dus ik hoop eigenlijk niet dat we onszelf nu moeten voorstellen of zo.
1: Nou, en als dat wel zo is, ook goed, hoor.
0: Ja, ja. Ja, het kan wel. Hallo, ik ben Jim.
1: Hi, hoor je elke, ik ben Isabel.
0: Oh ja, mij hoor je elke maandag tot en met donderdagavond. En vrijdagmiddag, normaal gezien.
1: Ja, en ik zit door de week tussen 12 en 3.
0: Ja, ja, lekker, lekker. Ik krijg een berichtje van Ilona binnen. Die zegt, jongens, nou, niet per se, maar het is maar goed dat wij hier langs een begraafplaats wonen. Huh? Want de radio is nog niet onder standje burenruzie geweest. Als je denkt rust in vrede, niet als het aan Ilona en Kink ligt. Want dat is een, ik wilde zeggen een dodelijke combinatie. Maar dat dodelijke, dat is natuurlijk al lang gebeurd al. Ilona, ik vind het te gek dat je naar Kink luistert, dat ten eerste. Maar wat een grafstemming moet het daar zijn, joh.
1: Ook best leuk.

0: Met Kink organiseerden we een luistersessie voor het nieuwe album van Foo Fighters, waar ook deze track op staat. Window. En op het moment dat deze zeg maar te horen was, zag ik een aantal diehard Foo Fighters fans, zag ik ineens allemaal notities maken. Die vonden dit wel een hele interessante track.
1: Oh, toch wel? Oh, ja. Dacht je zeggen, ze vonden het helemaal niks.
0: Nee.
1: Ik vind hem heel fijn.
0: Het was juist zo'n... weet je, zo'n... Er zaten volgens mij geen journalisten tussen, maar...
1: Nee, ik vind deze ook heel prettig, mag ik wel zeggen.
0: Heel erg prettig. Foo Fighters dus, Window, hier op Kink, Alternative Rock Radio. Geen Kortom en Veenstra vanavond, wel Jim en Isabel. Wij zijn dus jouw... Talking Heads.

0: Satellite Anthem, Old Right Lincoln, hoorde je hier op Kink, Alternative Rock Radio, met over een paar minuten onder andere Kings of Leon en Live.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: knap vinden. Nou, ben je ooit wel eens zo moe geweest dat een ding kon zijn? Ik kan echt overal in slaap vallen namelijk.
1: Wij zijn al in de 50, hè? Dan gaat het wel snel.
0: Oh, oké. Okay. Daar heb ik natuurlijk totaal geen ervaring mee.
1: Nee, nog niet, wacht
0: maar. Nog niet, nee. Dat
1: komt vanzelf goed.
0: Duurt nog 15 jaar, ja. De Kink Weekend.

0: Niet alleen maar voor mij, niet alleen maar voor jou Isabel, maar ook van de mede-kinker uiteraard. Zo kunnen we de Kink Weekend agenda vullen. En dat niet alleen, dan zorg je wellicht ook voor wat inspiratie bij de mede-kinker. Dat is wel fijn. Dit weekend onder andere het Zevenpop Festival. Dat is wel echt te gek hoor. Een magazine staat er, Ist, Wodan Boys. Nou ja, dat is een feestje gegarandeerd.
1: Dat is leuk inderdaad.
0: Heb jij überhaupt plannen dit weekend?
1: Ik heb tegenwoordig nooit veel plannen meer, behalve het huis schoonmaken.
0: Hoort bij de leeftijd.
1: Nee. Mijn dochter die is er van het weekend niet, dus ik ga...
0: Oh ja, want jouw dochter dat is een puber, hè? Dat is echt een puber.
1: Ja, dus ik ga lekker met een vriendin uit eten.
0: Oh.
1: En dan kan ik ook een drankje drinken, want dan kan ik ook gewoon lekker zondag brak op de bank liggen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik kijk er al helemaal naar uit. Ja, heerlijk.
0: Nou, te gek. Ja, ik heb morgen ga ik naar de bibliotheek met het neefje. Daar draaien ze regelmatig voorstellingen van kinderfilms. Dickie Dick. Natuurlijk ook super belangrijk dat het neefje Dickie Dick deel 2 voor de 15e keer ziet. Ja, exact. Maar nee, hartstikke leuk. Dat is mijn rock'n'roll plan voor dit weekend.
1: Ja.
0: Nou goed, wat voor plannen je ook hebt, rock'n'roll of niet, het mag overal tussenin zitten. Laat het dus weten via de Kink App, want die Kink Weekend agenda moet dus gevuld worden. Wederom van cruciaal belang is dat. De Killers, die komen er ook zo meteen aan. Somebody told me.
1: Nu die leuke achternaam niet zo goed uit kan spreken.

0: Vorig jaar nog Richard Ashcroft gezien, de frontman van The Verve, op Heaton Park in Manchester. Als een van de voorprogramma's van Oasis.
1: Oh ja, Oasis natuurlijk.
0: En het was toch wel knap hoor, wat die man dan toch maar doet. Hij doet het dan onder zijn eigen naam. Ja. Het is dan niet officieel The Verve. Maar dan toch, voor zover dat kan, zo'n park met 70.000 man stil krijgen.
1: Ja, maar ik geloof daar wel in.
0: Dat is toch wel heel erg. En wat ik leuk vond is dat hij refereerde naar iets wat toen online helemaal viral ging. Dat was dat iemand bij Oasis dus Shazam aan had staan. Terwijl Bittersweet Symphony, terwijl hij dat aan het spelen was. Toen zei hij ook, get your Shazams out! Dat was iedereen lachen. Nou, iedereen moest lachen.
1: Behalve jij.
0: Nee, ik moest er ook keihard om lachen. Kijk, dat vind ik nou, dan ben je scherp en dan
1: nee,
0: speel je in.
1: Ook.
0: En dan,
1: vind ik ook.
0: Kink, Alternative Rock Radio. Heb jij, Isabel, je buurtgenoten, de nieuwe single al gehoord?
1: Nee, en dat vind ik echt superleuk. Want ik zag net al natuurlijk dat we hem gingen doen. En dan kan ik twee dingen doen om alvast aanklikken of het over me heen laten komen. Dus ik laat het gewoon over me heen komen. Niet de jongens van de Wodan Boys, maar de single. Hè?
0: Ook geen straf, overigens. Nee, gisteren ging hij al in première in de avondshow van Kink. Vandaag is hij dan officieel uitgekomen. Nieuw werk van de Wodan Boys. Nou, Wodan Boys, dat zijn eigenlijk gewoon vaste vrienden van de show. Vaste vrienden van de zender, dat kunnen we toch wel stellen. Ongegeneerde, heerlijke hardrock maken ze. Toch?
1: Hardrock?
0: Nou, hardrock. Ja, het gaat hard en het is rock.
1: Ja, oké, dat vind
0: dat
1: ik beter.
0: Dat bedoel ik eerder. Ja, harde rock,
1: ja,
0: sorry.
1: Ja.
0: Nog geen genres door elkaar heen
1: nee,
0: gooien.
1: Nee, want ik vind ze ook wel een beetje indie en een beetje electro zelfs, hoor.
0: Ja, nou ja, nu gaan ze heel erg de Britse kant op met deze single.
1: Nou.
0: Ja. Nou, het is een beetje Wodan Boys meets Manchester. Den Haag meets Manchester eigenlijk.
1: Oké, okay, past wel.
0: Ja, nou ja, vind ik dus ook. Een nieuwe single van de Wodan Boys heet Blindsided.

0: Het had ook de nieuwe van de Golden Earring kunnen zijn.
1: Nou ja, ik denk dat dat een compliment is voor deze Haagse jongens. Ja.
0: En dan hoor ik wel wat je bedoelt met dat. Hè, want ze hebben wel inderdaad dat Manchester accent. Dus de Golden Earring die ineens Manchester praat.
1: Golden Earring goes Wodan Boys goes Manchester, een beetje.
0: Ja.
1: De nieuwe single van de Wodan Boys, Blindsided, vandaag uitgekomen. Gisteren al in première gegaan in de avondshow van Kink. Ja, ik vind hem dus ontzettend lekker. Maar dat vind ik.
0: Het is niet mijn favoriet, maar ik ben wel favoriet van de Wodan Boys. Dus mag ze af en toe een uitgeleidje maken. En ik vind hem niet slecht, hè?
1: Nee, oké, het staat genoteerd, is hem wel.

0: always where I need to be. Nou ja, als je van Alternative Rock houdt, dan ben je nu where you need to be. Yes, op Kink.
1: Hier,
0: yes.
1: Hier.
0: Zometeen onder andere de Kink weekendagenda. Wat ben jij allemaal van plan om dit weekend te doen? Laat het vooral even weten via de Kink, want het is cruciaal dat die gevuld wordt, die Kink. Ja, nee, het is echt... Geen grap over maken, hoor.
1: Nee, we zijn gewoon heel benieuwd ook wat mensen gaan doen. Ik tenminste wel. Ja. Heel nieuwsgierig aangelegd.
0: En zometeen ook nog...
1: David Bowie.
0: Oh.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar die hard terecht kwam. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De 2 waren ook al het snelst in de eerste training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het weer nog van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Kink.

0: Atari is best wel een algemene term, toch?
1: Lieverd, ik kom uit de tijd dat dat ding gelanceerd werd. Dat wij allemaal van Sinterklaas een Atari wilden.
0: Oh, echt waar?
1: Tuurlijk.
0: Atari, wat was het ook weer? 2600?
1: Ja, dat weet ik dan niet. Maar ik weet wel dat dat een van de eerste was. Gewoon omdat ik toen leefde.
0: Oh, ja. Ja, oké. Okay.
1: Dat is de enige reden dat ik het weet.
0: Dit was overigens totaal geen omslachtige manier om jou oud te noemen. Dat wil ik er wel even bij gezegd hebben. Voor
1: dat zeg je de hele tijd. Ik ben ouder dan jij, maar ja. Ik ben jonger van geest.
0: Dat is inderdaad zeer zeker waar, ja. Welkom bij de start van jouw weekend. Normaal hoor je hier Erik Kortom en Michiel Veenstra met Vrijdag Corvée. Vanavond is het wel vrijdag, maar Jim en Isabel hier, want Kortom heeft de hele dag de gitaar heeft op 100 gedaan. Gun die man wat rust.
1: En Michiel ook, hè? En Michiel is vanochtend bezig.
0: Ja, joh, die zit elke ochtend vanaf 6:00 AM. Ik weet inmiddels soort van hoe het voelt.
1: Ja, hè?
0: Om dat te doen. Het is best vaak.
1: Pittig, hoor.
0: Ja. Alhoewel, ja, kijk, als er iemand hier zeg maar als een blij ei rondloopt, dan is het Michiel.
1: Zeker.
0: Maar, hè? Als hij dan even de kans kan pakken om inderdaad te
1: Maar je merkt wel altijd op een bepaald tijdstip in de middag. Dan moet je hem even. Dat is zijn 4 uur dip, maar die komt bij hem natuurlijk eerder.
0: Ja,
1: en dan
0: soms
1: dan ren ik het kantoor wel eens in en ik is heel enthousiast. En dan zie ik al dat ik denk: oh nee, dit is het breakmoment.
0: Dit is even het dipje, ja.
1: Kom wel weer terug.
0: Nou goed, we hopen in ieder geval een leuke start van het weekend te hebben. En dat doen we onder andere met.
2: De Kink Weekendagenda.
0: Ja, van cruciaal belang om te weten wat er dit weekend allemaal gedaan gaat worden. Niet alleen maar door onszelf. Ik bedoel, we hebben al. Jij gaat lekker eten.
1: Ja.
0: Want je dochter is er niet, je puberdochter.
1: Ja, ik moet er even bij zeggen, eten en drinken.
0: En vooral drinkgedeelte is even uit eten en drinken.
1: Uit eten en drinken en dan de volgende ochtend gewoon op de bank kunnen blijven hangen. Heerlijk.
0: ja, ik ga dan naar de bioscoop, of althans naar een voorstelling van een Dikkie Dik film in de bibliotheek met het neefje.
1: Dit bedoelde ik dus met Jong van Geest en zo.
0: Oh, inderdaad. Een jong, niet omgekeerde wereld per se. Maar goed, dat is er dus allemaal gaande. Maar wat is er dit weekend nog meer allemaal gaande? Dankjewel voor alle leuke berichten die zijn binnengekomen. Kenny, die zegt bijvoorbeeld: ik ga naar een dierentuin in België met overnachting.
1: Ja, dat is. Ik wil daar ook, als hij die bedoelt, dat is. Ken je die dierentuin? Dat is waanzinnig. Dan slaap je in een kamer en heb je een raam en dan lopen de ijsberen gewoon voorbij.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik weet even niet hoe het heet, Praia nog wat. Maar als hij die bedoelt, top, wil ik ook heen.
0: Ja, en als het gewoon een dierentuin is met ergens
1: dan lijkt
0: anders
1: het me
0: een
1: heel
0: overnachting.
1: Raar.
0: Jeroen die zegt: ik ga morgenmiddag naar Metal Festival South of Heaven in Maastricht. Belooft heel erg druk te worden, zo goed als uitverkocht. King Distortion is daar ook. Ja, dat klopt. Ja. Daar zijn onze lieve collega's van het themakanaal. Waar je echt, zeg maar, als je echt keiharde gitaren wil. En echt gewoon beuken, dan moet je daar inderdaad zijn. Gewoon te beluisteren via de Kink app uiteraard. Francis die zegt: dit weekend Graspop Festival Buffalo. De parel van Noord-Groningen, onder andere Triggerfinger. Taxi, ook leuk. Dat is echt wel heel erg tof. Roos, ik maak dit glas in loodpaneel af voor mijn tante. Ja, dat is echt heel erg knap dat je dat kan.
1: Heel knap.
0: Ja. Gerrit, zometeen naar Zoetermeer voor een concert van de oude Treasures van Flot, Sam en Jetsam. Je merkt al, ik...
1: Zeg mij ook niks.
0: Zeg mij...
1: Sorry, veel, Gerrit.
0: Toch? Moet een keertje checken.
1: Ik ga even googlen.
0: En we hebben een jager vandaag.
1: Ja!
0: Kees die zegt: ik ben jarig vandaag. 27, 72. Wat verdorie, Kees. Gefeliciteerd.
1: En wat gaaf dat je dan ook lekker naar Kink luistert.
0: Ja, lekker. Vrijdag.
1: Helemaal goed.
0: Jumping Jack Flash geeft er nog meer allure aan. Natuurlijk refererend naar de Rolling Stones. Die ook, niet allemaal meer. Maar degenen die er nog zijn, die zijn nog
1: steeds. Die jumpen erop en neer.
0: Ja.
1: Ik had het graag voor Kees gedaan. Maar ik had ook zoiets van: ik vind je ook wel een star als je op 72 nog zo lekker naar Kink luistert. Dus dan is misschien de nieuwe Rolling Stones ook toepasselijk.
0: Ook leuk, ja. Nou, die Mick Jagger, die blijft nog steeds.
1: Daarom.
0: Hoe die dat doet, ik vind het toch knap, hoor.
1: Sowieso. Heel knap, ik doe het hem niet na.
0: Over de 80 en nog steeds gaan met die banaan. Dus ook inderdaad met de nieuwe van de Rolling Stones. In the Stars op Kink.

0: Hou je kaken van elkaar af.
1: Creed. Creed of Kink. En higher. Jim en Isabel hier, hallo. Leuk dat je erbij bent. Ja, dit vind ik oprecht leuk, Isabel. Dit doe jij zo nu en dan. Dat vind ik heel lief. Ik ben namelijk best wel van een speciaal biertje, vind ik lekker. Ja, IPA'tje, daar kan je me eigenlijk bijna altijd wel blij mee maken. Mm. Er zijn natuurlijk bepaalde IPA'tjes waarvan ik denk, niet lekker. Maar meestal
0: gaat het
1: vind
0: goed.
1: Ik leuk. Ja. Dus je hebt me al een keer wat was het ook weer? Een oude kletskous.
0: Oude kletskous, ja.
1: van Eltje was dat.
0: Ja.
1: En nu heb je er eentje voor me meegenomen.
0: Ja, een tijdje terug was ik in Antwerpen. Mm-hmm. In een chocoladewinkel. En daar zag ik dus een speciaal biertje. Wat gemaakt is met chocola.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel een leuk cadeautje voor Jim. En ik ben ook ontzettend benieuwd hoe het smaakt. Alleen ik zou mezelf er niet aan wagen.
1: Ben jij überhaupt liefhebber van bier? Of ben je meer van de wijn?
0: Nee, ik ben echt wel van de wijn.
1: Oké. Okay.
0: En dan met sommige gelegenheden. Dus bijvoorbeeld...
1: Als je dochter niet thuis is dit weekend.
0: Ja, dan gaan er flessen wijn gaan er doorheen. Weet je, van die zakken.
1: Ja, je hebt zo'n doosstap jij dan thuis staan.
0: En op de bank ook niet op staan, weet je. Ook gewoon zo door.
1: Jij bent net als B100. In die ene Bassie en Adriaan aflevering. Dan gaat hij naar zo'n wijnkelder. B100, ja.
0: Ja, dat weet ik wel.
1: En dan doet hij... Dat is dan zo'n wijnproeverij. En dan... smaakt best goed. En dan doet hij dat kraantje weer open. Weer een kraantje open. En dan zit je op een gegeven moment compleet bezopen met de baron aan de telefoon.
0: Ja, nee, dat kan mij ook overkomen inderdaad. En bier, ja, alleen hele speciale gelegenheden. Zoals Koningsdag bijvoorbeeld.
1: Oh ja. Ja
0: dan ineens vind ik het wel smaken, maar dat ligt aan de omstandigheden.
1: Oh, oké, okay, ja.
0: Je gaat nu een slok. Hoe ruikt het? Je hebt hem opengemaakt nu, dat flesje?
1: Ja, het ruikt naar een soort, naar zo'n donker bier ruikt het. Zo'n een stout.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Hmm.
0: Nee, maar het is echt zo'n chocoladewinkel. En dat is echt de designer onder de chocolatiers. Heel jong.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, hij kijkt heel bedenkelijk nu.
1: Mm-hmm.
0: En ik, ja, in mijn hoofd denk ik bij mezelf... Ja. Hoe combineer je nou bier met chocola?
1: Ja, dat klinkt misschien heel stom... maar ik moet dus heel erg denken aan de sensatie van een Imperial Stout.
0: Dat zegt mij dan weer
1: niet. Dat is dat hele donkere bier.
0: Oké.
1: Okay. Guinness is ook een stout kunnen noemen. Okay.
0: En die Guinness kunnen ook wel af en toe een beetje zoet zijn, toch?
1: Ja, nee, dit is frisser dan ik had gedacht. Ik dacht, dit wordt echt zo'n heel zware hap, wordt dit. Maar valt mee.
0: Oké. Okay.
1: Dus dankjewel voor dit cadeau.
0: Maar was het een slokje of gaat het flesje op, denk je?
1: Nee, het flesje gaat wel op.
0: Oh,
1: nee, ik vind het ook zonde om dan weg te gooien.
0: Nee, dat wil ik dus niet, hè? Je moet het niet opdrinken omdat het een cadeau was. Alleen als het lekker was.
1: Nee, dus... ik drink dit wel op, hoor. Okay. Dat komt helemaal goed.
0: Chocoladebier, ga ik even wat anders verzinnen voor je de volgende keer.
1: De volgende keer komt ze met oorsmeerbier of zo. Een soort smekjes in alle smaken hierheen krijgen we dan. Nee, komt helemaal goed. Muzikale cadeautjes natuurlijk ook op Kink. Bijvoorbeeld later, nog niet eens... over zo heel gek lang. De Daily Drop, de belangrijkste release van de dag.
0: Leuk.
1: Ja, gloedje nieuwe muziek. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. Isabel van de Daily Drop van vandaag. Maar welke dat is, ik laat het je allemaal nog weten. Manfred & Sons nu, dit is The Cave.

0: De Cave van Mumford & Sons. Ja, ik zit dus aan het chocoladebier. En jij zit veel gezonder aan een broodje kaas.
1: Aan een broodje rookkaas inderdaad, ja.
0: Rookkaas. Ik weet welke dat is. Dat is
1: een beetje met zo'n rood randje eromheen. Ja, gerookt randje eromheen.
0: Een gerookt randje kaas. Ja. Whatever. Je snapt wat ik bedoel. Goed, Kink, Alternative Rock Radio. Daar waar het natuurlijk draait om de muziek.
1: Muziek, ja.
0: Totaal niet om de versnaperingen.
1: Nou, ook wel. Maar klassiekers, maar ook nieuwe muziek. Bijvoorbeeld van Editors.
0: Oeh, wat fijn. De nieuwe dus zometeen. Ah,
1: yes.
0: Lekker. En Linkin Park komt er ook aan.
2: Kink. Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
9: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: De nieuwe van Editors, Call It In, gaat over dat je zo nu en dan ook gewoon om hulp kan vragen. Dat
1: echt?
0: Niks mis mee is.
1: Nou, moest ik het ook een keer gaan doen.
0: Ja, en ook al voel je je dan bezwaard. If you're feeling like a counterfeit, just call it in. Dus dat is.
1: En dat is een leuke plaat.
0: Hele leuke plaat. Dat is echt een oorworm, jongen.
1: Ik blijf,
0: ja, dus,
1: dat hij blijft hangen?
0: Ja, dat hij blijft hangen. Dus sowieso tot 9 uur zit ik hier nog in de studio. Lingers like a finger. Zit ik nog zo. En dan straks in de auto ook gewoon weer. Lingers like a finger.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Call it in. Goed, laat ik daarmee ophouden. Welkom bij de vrijdagavond van Kink. Jimmy hier samen met Isabel.
1: Ja.
0: En ja, normaal gezien doe ik dit dus elke maandag tot en met donderdagavond.
1: Ja.
0: En dat doe ik dan heel erg in mijn eentje. Dus dat vind ik dan best wel apart dat we dat dan samen mogen doen.
1: Okay.
0: Zometeen namelijk de belangrijkste release van de dag. Ja, de Daily Drop.
1: De Daily Drop, inderdaad. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: En die is vanavond van, moi, geen onderwerp.

0: Over een paar weken dan komt het nieuwe album uit van Muse. De Wow-single. Wow. En nou ja, we hebben eigenlijk al verschillende geluiden van dat album gehoord. Be With You gaat in die track alleen al alle kanten op.
1: Ja.
0: Hexagons is ook een soort van space opera, bijna psychedelische track. Dit is gewoon Muse met keiharde gitaren.
1: Ja.
0: Denk je dat ze nog een andere kant op kunnen op dat album?
1: Nou, nu dat jij het zo zegt, denk ik bij mezelf, die gaan we er toch echt een kant op glijden die niemand aan ziet komen.
0: Nou, dat denk ik ook wel, ja, ja. Er is een nieuwe single vandaag verschenen. Night Shift Superstar. Hoe die klinkt, hoor je zo meteen. Naar Skank en Nancy. Ik hou het nog even geheim.
1: Ja.
0: Hier is Secretly op King, ja. Mocht je het niet door hebben gehad.

0: Frank en Nancy op Kink. Ja. Secretly.
1: Meningen zijn verdeeld over die plaat.
0: Is dat zo?
1: Ja, hier in de studio wel, toch?
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Maar de meningen gaan zo meteen ook volgens jou verdeeld raken, toch?

0: Ik vind Be With You echt te gek. Het is een soort van reis door de verschillende stijlen van Muse heen. Cryogen, wat echt gewoon supermassive black hole à la 2026 is. Dat kink ik zo geweest ook, overigens. Echt helemaal te gek. Vandaag is er een nieuwe single verschenen van dat album. En om te zeggen dat Muse daarin een andere richting in gaat, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen.
1: Understatement is dat.
0: Understatement, ja. Het is echt... we kennen allemaal... Muse-liefhebbers kennen het album The Second Law, waarin ze wat meer richting synthesizers gingen en daar heel erg mee aan het flirten waren. Daarna hebben ze ook nog een album gemaakt waarin ze heel erg jaren 80 gingen. Heel erg die cyberpunk 80s vibe. Dit is een beetje een representatie daarvan.
1: Ik moest denken aan Scissor Sisters.
0: Waar waren ze ook weer van? I feel like dancing.
1: Ja, toch? Ja, dat ook een beetje dat synthesizer disco-achtige.
0: Oh ja, disco inderdaad.
1: Ja, weet je, zo'n disco-synthesizer, toch ook wel rock het gevoel. Hè? Ik vergelijk het er niet helemaal mee, maar qua sense.
0: Nou goed, ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback, want dat is eigenlijk cruciaal. Wil je deze van Muse vaker horen of niet? Je hoort hem nu als de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dit is Night Shift Super.

0: Het is de nieuwe van Muse, die je zojuist hoorde als de Daily Drop. Ja, ik moet zeggen, ik vind het dus wel heel erg leuk. Maar
1: ik ook!
0: Is het zeg maar alternative rock Muse? Dan niet.
1: Muse, hè? Dus niet alternative rock music, maar Muse. Nee, ik vind het inderdaad, als je dat Muse, gezegd, het is... Ja. Wat vind je van deze plaat? Fantastisch. Is het van Muse? Hè? Dan weet ik het niet.
0: Maar wil je het vaker horen op Kink? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die nu een beetje in de lucht hangt. Dus laat het vooral weten. Ja. Jouw bloedeerlijke feedback op de Daily Drop van vandaag.
1: Heel
0: Night
1: graag.
0: Shift Superstar van Muse. Gaan we het zo meteen allemaal doornemen. Kunnen we in ieder geval een evaluatie doen.
1: Heel benieuwd.
0: Heel benieuwd. Nou, een livehouse nu. Dit is Hanging.

0: Lifehouse, hanging by a moment op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Met in plaats van Kortom en Veenstra is het Jim en Isabel.
1: Zeker.
0: En voor Lifehouse hoorde je de nieuwe van Muse als Daily Drop.

0: Die knalt er wel in, hè? Nightshift Superstar, zo heet de nieuwe single van Muse. Ja, ik vind het wel te gek, alleen twijfel ik wel heel erg van, oké, is dit wel
1: The Muse?
0: The Muse.
1: Maar dat valt me ook op in de feedback.
0: Ja, dat valt mij ook heel erg op.
1: Het valt mij op dat de echte diehard Muse-fans niet zo enthousiast zijn.
0: Oké, ja. En degene die wat meer aan het randje zitten, die
1: en
0: vinden...
1: En degene die gewoon echt op basis van het nummer, de track zelf...
0: Ja,
1: dat er wel heel veel enthousiaste reacties binnenkomen.
0: Nou, Feiten die laat weten, die drukt met onze neus op de feiten. Die zegt dat het heel erg klinkt als Daft Punk en Justice. En toen viel bij mij wel het kwartje.
1: Helemaal goed. Vind ik echt een hele goede samenvatting. Ja, en dat kan niet anders zeggen.
0: Eigenlijk ben ik daardoor wel wat enthousiaster. Maar dan is inderdaad wel de vraag, wil je dat dan op jouw Alternative Rock Radio horen? Maar dan zitten we misschien weer te veel over formats en dat soort dingen zitten we dan weer te...
1: Ja, nou, dat vind ik niet waar. Want ik ga er ook op en ik ben toch ook kink. En dat hebben mensen
0: waar,
1: ook. En het hoeft niet alleen maar hele heftige gitaren te zijn, toch?
0: Nee, dat is waar. Laat ik dan ook maar een beter toepasselijk muziekje erbij doen. Om beter om dan de feedback door te nemen. Tom die zegt bijvoorbeeld via de kink, nou, doe mij elk ander Muse-nummer maar. Ja. Dus die is een tikkie kritischer en dat snap ik. Ivo die zegt wel heel leuk nummer. Wel inderdaad richting de Scissor Sisters.
1: Ja, toch? En Annette
0: is ook
1: zegt,
0: echt uit de oude doos, ja.
1: Ik vind hem leuker dan de vorige. Nou, ben ik ook met er eens.
0: En dat was die Hexagons of dan Cryogen?
1: Ik heb het over Cryogen.
0: Oh, okay.
1: Waar heb jij het over Annette? Volgens mij ook Cryogen dan. Want dat is de vorige, toch?
0: Hallo buurman. Zegt een dansplaat, een wel moeilijk stuk om te spelen, zegt. Dus die waardeert wel de artistieke of de het kunnen hierachter.
1: Ja.
0: Ryan die zegt, dit Muse-nummer klinkt als een songfestivalnummer.
1: Mag ik het dan nu zeggen?
0: Ja, dat mag.
1: Wat was mijn allereerste reactie toen je het aan me liet horen?
0: Oh ja, echt?
1: Ja, ik had ook, dit had zo op het Songfestival gekund.
0: Oh,
1: in
0: ja.
1: positieve zin, hè?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Als het Verenigd Koninkrijk dit stuurt, ik koop een kaartje voor die finale, hoor.
1: Ja, ik denk dat ze een hele nieuwe groep aanboren dan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Peter, die vraagt zich af of dit The Weeknd is. Nou, het is wel het begin van jouw weekend.
1: Ja.
0: Maar The Weeknd, niet echt. Norbert die vindt juist dat dit wel heel erg Muse is.
1: Ja.
0: Dus dat. Het is niet mijn favoriet, dat zegt Maurice. Maar ik kan de bas dus van Chris wel waarderen. Maar het klinkt wel iets te veel van als Justice. Ja. Roos die zegt simpelweg, jammer. Jeroen die is wat enthousiast. Die zegt de afwisseling is juist wat ik tof vind van Muse. Dus lekker blijven draaien. Ilona die zegt Daily Drop Muse. Ja, flashback naar de discovloer met neonkleding. Vooral vaker draaien. Dus het is wel een beetje... Ja,
1: die disco-vibe. We gaan steeds meer toch op die disco-vibe zitten.
0: Ja, merk ik.
1: Vind jij niet, maar vind ik wel.
0: Ja. Wat gaan we dan... Want ik had zoiets van... Misschien moeten we zo meteen lekker de gitaarplaat van Muse dan even draaien. Cryogen.
1: Ja.
0: Onlangs is uitgekomen. Wat moeten we dan nu eigenlijk doen? Moeten we die dan zo meteen na... Over 10 minuten of zo. Moeten we die dan alsnog draaien? Of zeggen we dan, nee, laten we dan nog een keer Nightshift Superstar doen? Ik vind dat wel een lastige. Ik wil niet van de uitzending nu een redactievergadering maken.
1: Nou, eigenlijk vind ik toch dat we dan deze nog een keer moeten doen. Omdat wij allebei hadden verwacht dat de reacties negatief waren.
0: De feedback, ja. Veel negatiever was, ja.
1: En dat is het niet. En ik zie toch wel heel veel leukte tussen staan. Dus misschien moet het nog een keer zodat het kwartje valt.
0: Ja, misschien wel. Nou, laat in ieder geval even weten via de Kink-app. Nog een keer Nightshift Superstar of niet?
1: Ja. Kiezen jullie nou?
0: Kunnen we daar... maak jij mijn programma anders.
1: Alsjeblieft,
0: even.
1: Dan krijgen we ruzie hier. Willen we niet.
0: Wij zitten al te dicht op elkaar hier. Het is hier al veel te warm in de studio.
1: Oh ja, ik had

0: Ik vind het dan toch best wel lastig hoor, Isabel.
1: Het is lastig.
0: Het is heel lastig.
1: Ik zit ook...
0: De verdeeldheid...
1: Is echt 50-50 volgens mij.
0: Lijkt het politieke spectrum wel. Lijkt social media wel. Ja, nee. Even, laten we het gezellig houden. Zometeen in dit avondprogramma. Onder andere R.E.M. Muziek van R.E.M. Dat is heel erg tof. Arctic Monkeys. En we willen toch nog een keertje Muse draaien. Maar dan is wel een beetje de vraag. Doen we dan Cryogen? Zeg maar die heerlijke gitaarrammer. Of die nieuwe synthesizer Daft Punk Justice-achtige
1: rammer.
0: Die we
1: net hebben gehoord. Ja.
0: Die we net als Daily Drop hebben gedraaid.
1: Spring echt even in die app. We hebben echt even je hulp nodig. Want dit is echt gewoon... help. Doe iets. Kom op.
2: Kink. Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 's Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. En dan...

0: R.E.M. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Nou ja, laten we vooral dat laatste, dat je je goed voelt, laten we dat dan vooral hopen.
1: Zeker.
0: Ja. Welkom. Het is bijna 8:15. Normaal op vrijdagavond hoor je hier Erik Kortom en Michiel Veenstra met Vrijdag Corvée. Ik wil niet de lat al te hoog leggen, of in ieder geval mezelf heel erg op mijn schoudertje kloppen. Maar de sfeer is er wel. Alleen is het niet Erik Kortom en Michiel Veenstra, maar Jim Voorwald, hallo. En Isabel
2: Brinkman.
0: Ja. Oké, net hadden we even een dilemma.
1: Ja.
0: Elke maandag tot en met vrijdag hoor je rond 8:10 de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat de nieuwe van Muse, Night Shift Superstar. We kunnen toch wel stellen dat dat een track is die heel anders klinkt dan wat we van Muse gewend zijn. Het is heel erg, nou, Daft Punk en Justice vond ik eigenlijk nog de beste vergelijking. En dat is niet slecht per se.
1: Nee.
0: Maar dan ga je wel afvragen, oké, wat willen we dan liever? Willen we liever Muse met, zeg maar, de nadruk op de gitaren of de nadruk op synthesizers? En waar natuurlijk ook nog wel gitaren in zitten.
1: Jij
0: maar
1: had verwacht.
0: Ik had verwacht
1: dat deze afgeschoten.
0: Ik dacht echt, ik ga gefileerd worden, maar ik vind hem wel tof. Dus ik draai hem wel als Daily Drop. Het is nog steeds de belangrijkste release van de dag. Maar dat viel dus eigenlijk wel heel erg mee. Maar we hebben, Isabel en ik hebben dan wel even de kwestie bij jou neergelegd. Zo lui als dat we dan zijn als programmamakers.
1: Helemaal niet lui. Het was echt kantje boord. We kwamen er niet uit. We hadden verwacht dat er meer naar boven naar onder zou gaan. En dat was niet.
0: Nee, dat was niet. Maar toch dan wel de vraag. Goh, stel dat we nog een Muse

0: of de synthesizer heavy Night Shift Superstar. We hebben niet echt geteld of zo, hè?
1: Nou, ik heb wel een beetje... Niet tot op de... Nee, niet geteld, maar het hangt er wel om. Maar aan het eind zagen we toch dat...
0: Ja, Cryogen kwam wel echt... Ja, het gaat wel echt meer... Toch wel meer die stevige gitaren. Even lekker headbangen, snap ik ook wel. We hebben net de gitarist op 100 gehad, ja. Dus dan is het ook niet
1: was
0: zo heel gek.
1: Wel.
0: Ja, dan was deze ook. Deze stond erin trouwens, geloof ik. Weet ik niet helemaal in mijn hoofd, maar...
1: Weet ik ook niet.
0: Erik komt net onder die douche vandaan.
1: Ik ga het roken, dan ga ik het gelijk even vragen.

0: Cranberries. Promises op Kink. Alternative Rock Radio. Met Jim en Isabel hier. Yardact, ken jij de band Yardact?
1: Nee, dit zegt me helemaal nog niks.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Oeh, die overload is ook, dat zeg jij. Overload.
1: Ik durf eerlijk te zeggen.
0: Slechte imitatie dit ook, maar...
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oké. Okay. Nou, ze komen met een nieuw album.
1: Okay.
0: En een nieuwe single. En die is een beetje zwaar. Een beetje... Ja, hoe moet ik het omschrijven? Gewoon zwaar.
1: Dus denk, start hem in, dan snap ze het.
0: Ja, dan snap je het. Weet je, een beetje zo...
1: Ja.
0: Maar wel lekker, vind ik dit.
1: Ik vind dit al goed klinken.
0: Oké.
1: Begin het halve werk.
0: Een nieuwe single van Yardact nu dus. Dit is Redeemer op Kink.

0: De nieuwe single van Yard Act. Redeemer. Nou, Victor, die slaat de spijker op zijn kop, hè?
1: Zeker. Ik vind dat hij gelijk heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zeg, lijkt een beetje op de staat.
1: Ja, absoluut.
0: Ik snap dat wel, ja.
1: Ik voel hem ook.
0: Overigens vind ik die nieuwe van de staat ook te gek. Daarom ook King XL nog deze week. Maandag natuurlijk een andere King XL. Welke dat wordt? Dat hoor je maandagochtend. Maar dat komt allemaal weer. Hey, zometeen. Het is Jim en Isabel hier trouwens op de vrijdagavond. In plaats van Kortom en Veenstra.
1: Sorry, Isabel is helemaal afgeleid nu. Want er gebeurt iets heel raars op mijn computer.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Ik ben alles kwijt. Ik zie alleen maar dat je het opnieuw...
0: Je bent alles kwijt?
1: Ja. Nou goed.
0: Worden we gehackt? Is dit een grote King data lek?
1: Nee, dat is nee. Isabel die een verkeerd knopje heeft gedrukt.
0: Oh ja.
1: Hoe goed, vaak? Maar anyhow, dus ik kan niet... Ja, oh jawel, ik zie nu wel wat eraan gaat komen.
0: Oké, zometeen, ja, wat ik al zei, het is een radio-experiment, u hoort het. Zometeen gaan we een nieuw spel doen. Althans, het is een spel dat heeft dan met jou en met mij te maken.
1: Ja?
0: Wat dat allemaal in gaat houden, het is ook, je kan er niks mee winnen. Het is eigenlijk gewoon, nogmaals, per experiment is het allemaal. Dus een nieuw radiospel met zowel Jim als Isabel in de hoofdrol. En ook veel fijne muziek.
1: Dat vooral.
0: Ja.
1: Dat vooral.
0: Kan je op je computer kijken of moet ik het...
1: Nee, ik zag al staan dat we naar de All Right van Supergrass gaan, onder andere. En The Box Rebellion komt er ook aan en Jimmy Eat World.
0: Oh.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: dansbaar, doch sfeervol. The Baxter Rebellion, Flowers in the Water. Hier op de vrijdagavond van
1: Mooi gezegd, moet je wat mee doen?
0: Met platen mooi af en aankondigen.
1: Ja.
0: Ja, zou ik misschien eens inderdaad moeten zo. Pff, inderdaad moeten doen. Ja, dat chocoladebiertje, dat hakt er wel in inmiddels hoor. Nee, ben gek. Mag nog rijden, als het goed is. Goed, Jim en Isabel hier in plaats van Kortol en Veenstra.
1: Ja.
0: Ik heb een spelletje bedacht.
1: Ja.
0: Het is, ja, nogmaals, het is allemaal een radio-experiment dit. Mm. Dus vind ik ook dat we een radio-experiment spelletje moeten doen.
1: Ja.
0: Het is niet iets wat je, waar je iets mee kan winnen of zo. Het is eigenlijk gewoon een beetje sfeer, een beetje elkaar
1: vermaak.
0: Beter leren kennen.
1: Ja.
0: Ja, vermaak. Je weet wel, daar waar je soms ook gewoon de radio voor aanzet. Daarom heb ik ook nog geen jingle laten maken.
1: Nee, hij is ook een beetje voorbarig. Hè?
0: Ja, dat is waar. Dus moet ik het even zelf doen. Dit is lullen als Brinkman.
1: Oké.
0: Okay. Ja, goed. Lullen als Brinkman, zo heet het spel. Want jij zegt heel vaak, ik probeer te lullen als Brugman. Maar dan denk ik, nee, het is lullen als Brinkman. Jij hebt namelijk heel veel mooie verhalen. Dat staat vast.
1: Oké. Okay.
0: Ik ook wel. Mm-hmm. Maar wij gaan nu dus allebei een verhaal vertellen.
1: Ja?
0: En het is aan de medekinker om te herkennen wie er aan het jokken is.
1: Oké.
0: Okay. Wie er dus eigenlijk niet aan het lullen is als Brinkman.
1: Ja.
0: Want alles wat jij vertelt, vaak, dat is gebaseerd op waarheid.
1: Ja. Nee, dus, dat denk je wel.
0: Is dat nu ook zo of niet?
1: En het leuke is, die verhalen zijn vaak zo gek dat je inderdaad niet weet of het waar is, ja of nee.
0: Ja, ja. Wil jij beginnen of zal ik beginnen?
1: Wat vind jij?
0: Dat zeg jij maar.
1: Zal ik beginnen dan?
0: Ja, het heet Lullen als Brinkman.
1: Ja, Lullen als Brinkman, dan begin ik.
0: Gaan we eerst luisteren naar het verhaal van Isabel. En wat ik al zei, ik heb nog geen jingles. Dus.
1: Nee, dat geeft niet. Improvisatie is heel belangrijk, hoor. Nou, ik begin mijn verhaal ergens in de jaren 90. Was ik uit in Rotterdam. En toen gingen wij aan het eind van de avond, dus echt in de nacht wel, gingen we naar het casino. En ik ga heel eerlijk zijn, ik was compleet weg kwijt. Ik wist nog net dat ik in het casino was. Maar daar hield het toch echt wel mee op. En dan op allerlei vreselijke manieren. Dus ik zag nog net geen roze olifantjes door het casino heen lopen. En op een gegeven moment, ik ben niet zo van het gokken. Dus dacht ik van, nou, ik ga daar even op een bankje zitten en ik doe even een drankje, veel beter. En ik kom daar te zitten. En als ik
0: alsof je al niet genoeg op had.
1: Maar dat merk je dan helaas niet meer. Dus ik dacht, er kan nog meer bij.
0: Nee.
1: Dus ik ging zitten daar op die bank en daar zat een hele grote man. En toen zei ik ook van, ach zo, jij bent echt heel erg groot. Bleek Engels te praten. Ik zei, oh, so you are very big. En dan zei hij van, oh, you haven't even look in my pants yet. Nou, dat werd een heel leuk...
0: Ja. Subtiel, ja.
1: Dat werd een heel leuk gesprek met deze rare, gekke man. En op een gegeven moment kwam het erop van, so, what are you doing here in Rotterdam? En hij zei, ja, ik heb hier vandaag gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, oh, wat doe je nou voor werk? Ja, zegt hij, ik speel in een band. Ik zeg, oh, nou wat leuk, ik zit ook in de muziek. Dus welke band speel je dan bij? Waarop hij zegt, The Red Hot Chili Peppers. En ik kijk nog een keer. En toen dacht ik, oké, ik weet dat ik helemaal wappie ben. Maar het is echt Flea. En toen stond hij op en toen liep hij weg. En toen kwam iedereen naar me toe en zeiden, we hebben echt naar je zitten kijken. Dat dacht, ze hebben het niet door. Dus ik heb gewoon 15 minuten lang een gesprek gevoerd met Flea. Zonder dat ik doorhad dat het de man was van de Red Hot Chili Peppers.
0: Oké, dus jij hebt straalbezopen op een bankje gezeten in Rotterdam. Heb je gekletst met Flea zonder dat je het doorhad.
1: Ja, daar komt het op neer.
0: Nou ja, die van mij lijkt er een klein beetje op. Het verhaal van Jim. Dat ben ik, hi. Mijn verhaal, jij zit in Rotterdam, dat is grappig. Ik zit namelijk in Den Haag met mijn verhaal.
1: Nou zeg!
0: Ik ging naar een karaokeavond in De Gekkigheid. Mensen die uitgaan in Den Haag, die kennen dat plekje. Heel erg leuk, wordt vaak wat meer metal karaoke wordt daar gedaan. Nou ben ik niet per se heel erg van de metal, maar ik dacht Limp Bizkit, dat kan. Want ik heb daar breakstaff gedaan. Nou, wat een performance, jongen. Echt iedereen applaudisseren, staande ovatie, alles. Ik kreeg zelfs een t-shirt van De Gekkigheid, want dat doen ze wel eens. Als je een hele goede, heel goed karaoke optreden geeft, dan krijg je daar een t-shirt. Dus ik was helemaal blij. En op een gegeven moment werd ik ook om mijn schouders geklopt. Ah, oh, goed gedaan, tof. Ja, helemaal in de sfeer, hartstikke leuk. Wil je een biertje? Ja hoor, tof. Komt er op een gegeven moment dus inderdaad een guy naar me toe. En die zegt van, hey yeah man, that was sick bro. That was really sick. I'm John Otto. En ik, cool story man. Tof, ja, ja, ik vond het ook leuk. Bla, bla. En ik moest op een gegeven moment ook weg. Dus hij was echt zo, but I'm John Otto. En ik zo, ja, het zal wel jongen. John Otto, het zal wel. Wie the fuck is John Otto, dacht ik.
1: Toen ben je even gaan googelen?
0: Toen ben ik even gaan googelen. Dat was dus, is nog steeds, de drummer van Limp Bizkit. Dus ik heb eigenlijk, nou ja, ik heb niet hem staan coveren, want karaoke.
1: Maar hij heeft jou wel Limp Bizkit zien coveren.
0: Ja, ja. Dus ja. Dat was best wel, en ik had het helemaal niet door. En ik had zoiets van, ja, daar had ik dus mee op de foto moeten staan. Dat heb ik niet gedaan, want ik dacht, wie de fuck is deze guy? En achteraf heb ik me daar heel erg lullig over gevoeld. Want ja, als je een drummer niet herkent van een band...
1: Ja, kijk, dat is heel
0: aan
1: erg.
0: De ene kant hè, zou je kunnen zeggen... Zo van slag hoef je daar nou ook weer niet over te zijn, maar... Ik dacht wel van, oh ja, kut. Ik heb gewoon de drummer van John Otto niet misgelopen. Maar ik heb hem soort van weggewuifd.
1: Het moment
0: van...
1: heb je wel gemist, laat maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou oké, okay, dat is
1: wie
0: het.
1: Wie is nou die echte drummer tegengekomen?
0: Ja.
1: En die was gisterist. Wie dan? Jij of ik?
0: Ja, dus jij kwam Flea tegen na een uitje of tijdens een uitje in casino in Rotterdam.
1: Ja.
0: Heb je straalbezopen naast hem gezeten.
1: Ja.
0: Ik heb karaoke gedaan in Den Haag. En toen kwam John Otto op me af van, oh wat leuk. En ik had dat niet door.
1: Ja.
0: Wie... is hier aan het lullen als Brinkman. Wie vertelt de waarheid en wie liegt er? Nou, dat weten via de Kink-app.
1: Ben heel erg benieuwd.

Penny of Horror. Nou, geen zorgen, dit radioprogramma duurde maar 3 uur. Valt ook wel weer mee, hè? Hey, wij zijn een nieuw spel aan het spelen. Jim en Isabel hier trouwens. Toch een radio-experiment, want... Nou, Erik Corton heeft de hele dag die gitaar heeft top 100 gedaan. Daarom heeft geen corvée, maar Jim en Isabel. Hallo, hallo, hallo. Hopelijk heb je wat ons betreft een heel goed begin van je weekend al.

0: founding member van Limp Bizkit. Had ik helemaal niet door.
1: De drummer of de manager?
0: Nee, de drummer.
1: De drummer.
0: Ja, nou. Een founding member dus ook. Daar zat er vanaf het begin bij.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was mijn verhaal.
1: Ja, mijn verhaal was dat ik tijdens een avondje op in de vroege ochtend echt behoorlijk in de olie. Nou, toch minstens 15, 20 minuten heb zitten praten met Flea van The Red Hot Chili Peppers. Zonder dat ik dat door had, omdat ik zo de weg kwijt was.
0: Ja. Wouter die zegt, niet waar Isabel, Flea is klein. Dus daarom zou dat niet waar kunnen zijn.
1: Maar wel heel breed.
0: Ja, dus Jim heeft John Otto ontmoet, staat hier. Annette die denkt dat Isabel de waarheid spreekt. En wauw. Kevin denkt hetzelfde, die denkt dat Isabel de waarheid spreekt. Ivo die denkt dat ik echt iets heb verteld wat dus echt is gebeurd net. Rimke die zegt Isabel, al vind ik het wel tricky. Kenny die zegt Isabel lult als brugman, maar deze is wel moeilijk. Ilona zegt hier denken we dat Isabel haar verhaal de waarheid is. Jim lult uit zijn nek, dat zegt Kees. Dus moeten we maar zeggen.
1: Het is toch niet iemand helemaal, het is niet heel erg overtuigd. We worden toch allebei wel geloofd.
0: Ja, een klein beetje wel.
1: Ja.
0: Ik kan vertellen over mijn verhaal dat ik in de gekkigheid in Den Haag inderdaad een staande ovatie kreeg, omdat ik Limp Bizkit Breakstuff in de karaoke heb gedaan. Maar er is nooit iemand naar me toegekomen die zei, hallo, ik ben John Otto, ik ben John Otto. Weet je wel wie ik ben? Ik ben John Otto. Dat is absoluut niet waar.
1: Ja, dus ik was inderdaad zo bezopen dat ik Flea van de Chili Peppers niet herkende. Is lang geleden, mensen, is lang geleden.
0: Over wanneer praten we?
1: 95, denk ik.
0: Oh, hoe weet je?
1: Ja, want ik was toen ik werkte toen net bij tv-zender TMF.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat weet ik nog wel, inderdaad. Maar ja, dus het moet ergens in 95 zijn geweest.
0: Godverdorie, zeg hé.
1: Ja.
0: Ja, ik vind
1: het wel wat Ilona zegt. Voor beide verhalen geldt ouw. Gewoon ouw als je die kans niet kon pakken qua besef. Ja, dat is waar.
0: Ouw. Ja, dat is waar, inderdaad. Nou, toch nog maar even dan. Flea in actie.

0: Red Hot Chili Peppers. Je zou de bassist maar hebben ontmoet van de Red Hot Chili Peppers zonder dat je dat door had.
1: Het
0: zou je maar gebeuren. Het is 9 uur geweest. Editie is het niet echt. Dit was een radio-experiment wederom. We hebben dit al 1 keertje eerder gedaan. Isabel, dat jij en ik, Jim en Isabel, dat wij samen werden gezet.
1: Ja.
0: Ik vond het gezellig. Maar
1: ik ook.
0: Weer heel erg,
1: ja, het gaat natuurlijk ook om wat luisteraars leuk vonden.
0: Ja,
1: dat was het belangrijkste.
0: Ja.
1: Maar Marco, heb ik het overleefd?
0: Marco, wat vond jij ervan?
2: Nou, ik moet zeggen, ik kom hier binnen. Het voelt gewoon als een tweede huiskamer. Ik zie hier echt hoort met een sterke pak halfvolle melk, bier, cola.
1: Het is wel zo, inderdaad.
2: Goh, je hebt je schoenen nog wel aan, maar
0: dat gaat nog wel. Hey, zometeen Marco van hier, de goede avond. Zometeen ben jij weer aan de beurt.
2: Ja.
0: Heb je er een beetje zin in?
2: Ja, het zou echt heel raar zijn als ik nu zeg nee.
1: Kan toch?
0: Moet ik nog een beetje deo spuiten hier om de boer een beetje te neuken? Nou, deo is misschien weer te heftig, denk ik.
2: Ik heb wel een flesje meegenomen.
0: Okay,
2: ik ga sowieso even mijn handen wassen zometeen. Als ik vanaf ben geweest, dan kom ik terug.
1: En de airco weer aanzetten. Dat ik uitgezet namelijk.
2: Ja, gaat helemaal goed komen. Ik heb echt gewoon onwijs veel zin in.
1: Goed zo.
0: Zometeen sowieso ga je die te gekke nieuwe single van de Haunted Youth draaien. Dat Forget Me.
2: Plaat, hè?
0: Wat een goed. Ja, onvergetelijk goed.
2: Ja.
0: Forget me. Goed, ik ben toen al vakantie zoals je hoort.
1: Ja, inderdaad. Ik wou net zeggen, hele fijne vakantie, beste Jim. Tot over 2 weken.
0: Ja, ik ben er een paar weken. Even lekker ertussenuit. Jij bent de maandag weer, Isabel, denk
1: Zekers,
0: ik.
1: Zekers, ja.
0: En Marco.
1: Tot zometeen.
0: Jij bent gewoon nog steeds zo.
1: Ik zal even de studio een beetje schoonmaken.
0: Ja, laten we dat inderdaad even doen. Veel plezier met Marco en namens mij en Isabel. Fijn weekend.
1: Bye.
3: Kink. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
4: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moest de demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien.
15: En Marco van Hierden.
2: Hallo, zometeen de Haunted Youth voor je op Kink. Eerst is dit Blur, Country House.

dat geldt natuurlijk vooral voor de nummer 1 hè, van de Gitaarriff Top 100, editie nummer 2. Mocht je hem gemist hebben, top 3. Was anders dan vorig jaar, want vorig jaar stonden er twee andere liedjes in. Namelijk de nummer 3 was toen voor Deep Purple, dit jaar voor Led Zeppelin. Dan had je de nummer 2, vorig jaar was dat Seven Nation Army van The White Stripes. En dit jaar was die bedoeld voor Queens of the Stone Age. En de nummer 1, die prolongeert Steady as

She Goes. Metallica, Masters of Puppets op nummer 1. En daarmee een heerlijke editie. Ik vond hem echt lekker. En over heerlijk gesproken, ik heb net ook heel hard genoten van Jim en Isabel. Ik kan er wel aan wennen. Denk je nu, de gitaarrift op 100 is voorbij, ga ik dan echt de hele dag afsluiten met alleen maar pianorockers? Geen nood, ik heb genoeg in het vat. Ik ga straks wel iets doen met piano's. En heb ik binnen nu en een half uur het kortste liedje van de week. Dat durf ik wel hardop te zeggen. Goedenavond, dit is de vrijdagavond op Kink. Mijn naam is Marco, tot 12 uur ben ik bij je met zometeen Sam Fender. Maar eerst een track waar helemaal geen gitaar in zit. Wel een heleboel synthesizers en een hele fijne baslijn. Dit is Talk Talk.

0: Een inval van Interpol met een titel die misschien is afgeleid van de naam van mijn kat, weet ik niet zeker. Die heet namelijk Dr. Evil. Deze plaat heet Evil. Is wel leuk, want die zwarte kat heeft ook echt, zeg maar, duivelse streken. Het is ook echt een kleine smeerlap, is het. Echt een alfa-kat. Dan heb ik er nog eentje, die heet Pepe. En dat is dan weer ook echt een Pepe. Een dikke papzak is dat. Goed, je hoort Interpol met Evil. Het is de vrijdagavond van Kink. De allerbeste alternative rock hoor je natuurlijk hier. En die hoor je zo meteen in een hele korte variant. Ik ben namelijk op zoek naar de Kink Shortcut. Dat is een liedje die maximaal 2 minuten mag duren. En waarom? Nou, simpelweg om het feit dat we steeds minder aandacht kunnen opbrengen voor iets. En toen dacht ik, maar een liedje die wordt ook steeds korter. Daar las ik iets over. Dus als we nou eens op zoek gaan naar een heel kort liedje, maar die wel gewoon overeind blijft staan. Die zoek ik en die mag je doorsturen via de Kink-app. Dan hoor je hem binnen nu en een kwartier terug. Sowieso Lenny Graffits voor je klaarstaan en Blauwzoen.
1: Kink. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: een liedje met een titel dat ook een band is. In dit geval Villanelle, Placebo. Placebo natuurlijk vaak te horen op Kink. En in dit geval gaat het dus om de titel van het liedje Placebo. En dan sta ik te denken, zijn er nog meer van dat soort liedjes waarvan de titel een bandnaam is? Even denken hoor, ik kom op Bush, Machine Head. Vandaag nog te horen trouwens, op nummer 45 in de gitaarriff top 100. Maar misschien ken je er ook al eentje. Laat het even weten via de Kink, dat vind ik wel leuk. Het is tijd voor de Kink Shortcut. Elke week rond dit tijdstip het kortste liedje van de week. Die noem ik de Kink Shortcut. En dat doe ik omdat onze aandachtspannen omlaag gaat. En daardoor gaan liedjes, of worden liedjes ook steeds korter. Dat is echt waar. Eerst was het nog 3,5 minuut en in de afgelopen 10 jaar is dat geslonken tot de 3 minuten. En nou dacht ik, hé, maar is dat een slecht ding? En dus ben ik op zoek elke week naar het kortste liedje van de week, oftewel de Kink Shortcut. Die mag niet langer duren dan 2 minuten. En dat is precies waaraan het liedje van Kiki voldoet.
1: Met Kiki.
0: Hallo Kiki.
1: Hey, hoi Marco.
0: Hallo. Ik moet altijd, als ik jouw naam hoor, moet ik denken aan het liedje van Drake.
1: Ja.

0: ben ik zo heel origineel.
1: Nou ja, maar weet je, muziek maakt mij altijd blij, dus ik vind het niet erg.
0: Oké, nou, dan hebben we bij deze dat in ieder geval ingelost. Ja. Jij stuurde een bericht met daarin een liedje die aan één voorwaarde moet voldoen, namelijk dat die heel kort moet zijn. Dan was ik even nieuwsgierig, hoe ben jij als persoon? Ben jij ongeduldig of ben jij juist een heel rustig, geduldig persoon?
1: Ik ben op zich wel een geduldige persoon, maar ik heb het wel heel erg druk.
0: Oké. Dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel tijd om nu aan allemaal verschillende dingen te denken, dus liever een kort liedje dan een lang liedje.
1: Ja, precies. En dan ook nog een goede invulling van het liedje. Nou, dat heeft dit liedje wat ik instuurde ook.
0: Oké, welke mag je dan voor je opzetten?
1: Nirvana, Fairy Ape.

0: Ik woon aan het water en dat klinkt echt spannender dan dat het is, hoor. En daar liggen bootjes. En bootjes krijgen vaak namen, toch? Zo heb ik vandaag eens even heel expliciet opgelet en zag ik een bootje liggen met de naam Relax. R-E-L-A-K-S. Een ander bootje in de buurt heet Uit de Wind. En deze is denk ik echt een top tiener als het gaat om de naam die je een boot geeft, namelijk de Vrijbuiter. Nou had de oom van de zanger van Ente Shikari ook een boot. En die boot die heette Ente Shikari. En dat is precies waar de bandnaam vandaan kwam. En je hoorde ze op Kink, Find Out the Hard Way. De Vordam Blanc, die hadden geen boot, maar stonden wel in 1993... samen met U69 in de top 40. En U69 die had een liedje dat heette Dat Boot. Is het cirkeltje weer mooi rond? En deze was van de Vordam Blanc. What's up?
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sexy blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan €4.000 per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee. De vorige keer 32. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
0: Met zometeen de Peppers, maar eerst... Always look on the bright side of life.
14: Kink.
0: Dit zijn de Killers.

zat deze week met mijn zoon even aan tafel. Hapje te eten. En toen hadden we het erover. Gaan we weer of slaan we hem over? Want een paar jaar geleden stonden we nog keihard mee te blijven in de Ziggo. Dat was echt een hele goede show. Namelijk Nothing But Thieves in de Ziggo Dome. Want ze komen namelijk terug. En dat doen ze op 15 en 16 januari. In Amsterdam staan ze weer. Ik weet trouwens sowieso wie er in ieder geval gegarandeerd bij is. Onze eigen Diane. Elke zondagavond te horen tussen 9 en 12. Een doorgewinterde Nothing But Thieves fan. Vraag haar iets en ze gaat los. Ze gaat ook een nieuwe plaat uitbrengen. Die komt 25 september. Stray Dogs. En daar staat in ieder geval het liedje op wat je net hoorde op King van Nothing But Thieves. Evolution. Even harte welkom. Het is de vrijdagavond. Wat mij betreft de leukste avond van de week. Het voelt altijd een beetje als een soort van oud en nieuw. Ken je dat? Hey, je sluit de week af, dat is oud. En nieuw, dat is dan het weekend. Nou, als je dat gevoel niet kent, zometeen om het virus te verspreiden, U2, New Year's Day. Maar eerst even terug naar gisteren. Want gisteren was het knuffel je katdag. En als je dat niet hebt gedaan, ach, het is vandaag nog een kans. Rider than Gold, nu op Kink. Dit is The Cat Empire.

Ik heb me eigenlijk altijd verbaasd over deze band. Zo'n lekker liedje. Uit de Zeros. En er is nooit echt een opvolging gekomen. Carolina Liar, Show Me What I'm Looking For. Nou, hopelijk is dat de beste alternative rock, want die hoor je vanavond tot aan 12 uur hier op Kink. Met straks onder andere nog muziek van Bush en Kings of Leon, maar eerst de Black Keys.

0: Black Keys, You Got To Lose. We hadden natuurlijk deze week de uitzwaaiwedstrijd van Nederland. Ik weet niet of het een strategische keuze was of niet. De 1-0 nederlaag tegen Algerije. Maar misschien was het juist wel even goed om te verliezen. Gewoon even de boel wakker schudden. Ik heb zelf in ieder geval toch 20 minuten leuk spel gezien. Ik heb oprecht zin trouwens in volgende week. Donderdag om 9 uur Mexico tegen Zuid-Afrika. Altijd spannend. Maar vooral zondag natuurlijk om 10 uur 's avonds Nederland tegen Japan. De eerste wedstrijd van het WK van dit jaar. Hey, vorige week was het de aftrap van het festivalseizoen. Onder andere met Douwpop en Vestrock. Mijn eerste festival wordt de Pinkpop. Dat is zondag 21 juni. Heb je er eentje in de planning staan? Laat het even weten via de Kink app. Maar ondanks festivals is er ook nog ruimte voor optredens in poppodia. C6 Steve staat vanavond in Tolhuistuin. En die hoor je straks op Kink.
1: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

Blondie op Kink, One Way or Another. En dat geldt wel een beetje voor het bijzondere verhaal van de man genaamd C6 Steve. Dat is echt een bizar iets. Hij zou zogenaamd op zijn 14e gekozen hebben om dakloos door het leven te gaan. En dat hij pas op zijn 55e ontdekt werd door ene Matthew Wright. En dat klopt allemaal wel. Alleen die Matthew Wright, die ontdekte dat het verhaal helemaal niet klopte. Hij was helemaal geen zwerver. Hij leefde in een hele goede buitenwijk zelfs, in Los Angeles. Hij speelde door de jaren heen wel de nodige gigs, verdiende daar wat geld mee, maar de echte doorbraak kwam pas in 2006 bij Later with Jules Holland. En dat brengt hem vanavond naar Tolhuistuin in Amsterdam. Een portie goede bluesrock op Kink met C6 Steve en You Can Teach an Old Dog New Tricks.

band waar ik doorgaans altijd wat koude rillingen van over mijn lijf krijg als ik ze live zie spelen. En dat komt vooral door de zanger van deze band. Maar ze hebben wel even mooi de King XL deze week te pakken, namelijk De Staat en The Fire. Het is bijna 11 uur. Je wordt bijgepraat door het ANP nieuws. Aan de andere kant, onder andere muziek van Honey, I'm Home. Staat Oasis voor je klaar? En tot die tijd.

0: Kink.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust.
6: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
8: Met het laatste uurtje van de vrijdag gevuld met Honey I'm Home. Eerst dit Oasis. Kink.

in Barcelona. Heb je natuurlijk nog Rock Imring en Rock Amring. En in Zweden is vandaag het Sweden Rock Festival afgetrapt. Inclusief de Nederlandse act The Gathering. En volgende week dendert die trein makkelijk en eenvoudig door. Met onder andere Graspop op het programma. Ook een flinke line-up. Onder andere Alter Bridge staat daar. Alice Cooper. The Architects gaan optreden op de zaterdag. En ook deze band staat er. En die hoor je nu op Kink. Dit is Volbeat en Lola Montez.

Als je dit tolereert, dan zijn jouw kinderen aan de beurt straks, hoor. De Manic Street Preachers op Kink. Het is langzaamaan een nieuwe dag aan het worden. Namelijk 6 juni staat voor de deur. En die wil ik op een fatsoenlijke manier aftrappen. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Ik ga je uitleggen wat precies de hulp inhoudt. En hoe jij hier invloed kunt hebben op wat er op de radio te horen is. Eerst Star Sailor, dit is 4 to the Floor.

0: heeft gekregen om echt door te breken. Ik heb de nieuwste plaat die ze hebben uitgebracht nog even geluisterd. Hou toch nog even liever bij het oudere materiaal uit de Zero's. Bijvoorbeeld deze, Four to the Floor, Star Sailor, hoor je op Kink. We kruipen langzaamaan richting de klok van 12. Dat betekent dat de nieuwe dag voor de deur staat. En die wil ik even op een goede manier aftrappen. En natuurlijk doen met muziek van jou. En die noem ik de Kink Dagstart. Als jij zo meteen een Kink Dagstart hebt en je denkt, dat is nou een perfecte manier om de zaterdag in te luiden, dan mag je hem even doorsturen. Pak even je mobiel erbij. Klap de Kink-app open. Als je hem nog niet hebt gedownload, doe dat dan even. Stuur een bericht deze kant op en zet daarin jouw favoriete plaat als waardige start van de nieuwe dag. Dan hoor je hem straks, direct na 12 uur mogelijk, hier op Kink. Je hoeft niet te kiezen voor Higby, Nothing. Die heb ik sowieso voor je klaarstaan. En Linkin Park, Breaking the Habits. Want die hoor je zo meteen binnen nu in een paar minuten.
1: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Kink. Dit is het station van...

de Smashing Pumpkins today. En als je kijkt naar het weer van vandaag, nou ja, het was wel aardig, hè? Het is redelijk droog gebleven, althans wel waar ik zat. Morgen, houd het even in de gaten als je bijvoorbeeld lekker met je tentje bent geland, ergens bijvoorbeeld in Raalte, ik noem maar iets. Op de camping, leuk. Maar morgen begint het op de meeste plaatsen relatief droog, maar vanuit het zuidwesten trekt er uiteindelijk een regengebied over. En 's middags breekt de pleuris uit. Er worden zelfs losse, felle buien verwacht. Dus ik zou alvast een greppeltje gaan graven als ik jou was. Zet in ieder geval kink aan, want dan hoor je morgen vroeg vanaf 6 uur Lars Wijnhoven hier. En onder andere Elvin van Gestel, die de ochtend doorsleept tot aan 12 uur met natuurlijk de beste alternative rock. En die hoor je ook vanavond, misschien wel in de vorm van jouw plaat. Ik ben op zoek naar de kink dagstart. Zometeen om 12 uur wil ik daarmee aftrappen. En als je een voorkeur hebt en denkt, nou, die wil ik graag delen, dan mag je hem doorsturen via de kink app en dan hoor je hem straks om 12 uur mogelijk terug. In ieder geval Youngblood voor je klaarstaan, Suburban Requiem. Heb ik Sex Pistols nog? Maar eerst is dit The All American Rejects op kink. Gives you hell.

21 juni staat hij in ons land, in Landgraaf. Pinkpop Zondag, Youngblood, samen met onder andere de Foo Fighters. Je hoort een Suburban Requiem. Goed, ik ben even de mailbox aan het doorspitten en ik zie een paar hele toffe tracks die ik zo meteen kan gebruiken als de King dag start. Maar als je denkt, nou, ik heb nog een veel betere, stuur hem dan even door, hè. Pak de King erbij, zet jouw favoriete plaat in die je zo meteen wilt horen als de start van de nieuwe dag. 6 juni 2026. Ik spreek je morgen weer.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Er zouden in 2022 twee mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die één straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. Kink.

0: Alternative Rock Radio. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurde 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19.
1: Kink.